0: Verenigde Staten. Vanwege de oorlog in Iran gingen de Grand Prix van Bahrein in Saoedi-Arabië niet door. De sprintrace in Miami begint vanavond om 6 uur Nederlandse tijd. Morgenavond, zondagavond dus, om 10 uur staat de hoofdrace op het programma. Het weer vannacht in het zuidwesten, kans op een bui, elders blijft het droog. Het is 8 graden in het noorden tot 15 in het binnenland. Overdag een mix van zon en wolken, later ook kans op buien met hagel en onweer. Het wordt dan maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De Nachtwacht.

0: zometeen weer een uur Slingeland FM. De stem van Dit is Slingeland FM met het nieuws van 3 uur.
1: Stef Banstra met het NWS-journaal. De VS trekt 5000 militairen uit Duitsland terug. Dat maakt het Pentagon bekend. In Duitsland zijn in totaal 35.000 Amerikaanse militairen gestationeerd. Amerikaanse president Trump dreigde eerder deze week al met de terugtrekking, na kritiek van de Duitse bondskanselier Merz. Die noemde de Iran-oorlog ondoordacht en een kans voor Iran om de Amerikanen te vernederen. Een hoge functionaris van het Pentagon zegt anoniem dat die Duitse uitspraken ongepast en niet behulpzaam waren. Het Pentagon zegt dat die terugtrekking van de militairen uit Duitsland binnen 6 en 12 maanden moet gebeuren. De brandweer blijft ook vannacht de brand op het militaire oefenterrein in het Harde in de gaten houden. Die brand is nog altijd niet uit. Gistermiddag ontstonden op 3 plekken nieuwe brandhaarden. Een woordvoerder van de veiligheidsregio zegt tegen het persbureau ANP dat het grootste gevaar wel lijkt geweken. De woordvoerder zegt ook dat het sein brandmeester nog niet kan worden gegeven in het Harde, omdat er nog veel hitte in de grond zit. Bij een busongeluk in Mexico zijn zeker 11 mensen om het leven gekomen. Ook zijn er meerdere gewonden. De bus raakte ten westen van

0: miljoenenstad Guadalajara van de snelweg in kantelde. De Mexicaanse autoriteiten melden dat de bus onderweg was naar een spa met waterval toen het misging. De Mexicaanse krant meldt dat 6 slachtoffers ter plekke overleden en 5 mensen in het ziekenhuis. Dodelijke busongelukken komen geregeld voor in Mexico. En Lando Norris start vanavond op pole position in de tweede sprintrace van het jaar in Miami. Tijdens de kwalificatie zette Max Verstappen de 5e tijd neer. Kimi Antonelli start vanaf de 2e plek. Oscar Piastri is de nummer 3. Na 5 weken pauze ging het Formule 1 seizoen weer verder in de Verenigde Staten. Vanwege de oorlog in Iran gingen de Grand Prix van Bahrein in Saoedi-Arabië niet door. De sprintrace in Miami begint vanavond om 6 uur Nederlandse tijd. Morgenavond om 10 uur staat dan de hoofdrace op het programma. Het weer vannacht in het zuidwesten, kans op een bui. Elders blijft het droog. Het is 8 graden in het noorden tot 15 in het binnenland. Overdag een mix van zon en wolken. Later ook kans op buien met hagel en onweer. Het wordt dan maximaal 25 graden. Dit was het NWS Journaal.
1: De Nachtwacht.

weet niet of je zit te wachten op een vriendelijk woord van mij. Als ik jou oproep in gedachten, maakt me dat veel beetjes blij. Voel het als ik jou zie zitten, als ik je alleen maar ruik. Zit in 100.000 vlinders die zoet zweven in mijn buik. Ik heb je lief, mijn hele leven. Het is veel meer dan houden van. Het is alsof je in mijn bloed zit. Ik zonder jou niet leven kan. Jouw mooie ogen doen me smelten. Zet me zo in vuur en vlam. Ik voel het enkel bij jouw aanblik. Ik krijg het ook van Rotterdam.

0: 3, 4 uur, Slingeland FM. Dit is Slingeland FM, met het nieuws van 4 uur.
1: Stef Banstra met het NOS Journaal. De VS trekt 5000 militairen uit Duitsland terug. Dat maakt het Pentagon bekend. In Duitsland zijn in totaal 35.000 Amerikaanse militairen gestationeerd. President Trump dreigde eerder deze week al met die terugtrekking, na kritiek van de Duitse bondskanselier Merz. Die noemde de Iran-oorlog ondoordacht en een kans voor Iran om de Amerikanen te vernederen. Een hoge functionaris van het Pentagon zegt anoniem dat die Duitse uitspraken ongepast en niet behulpzaam waren. Het Pentagon zegt ook dat de terugtrekking van militairen uit Duitsland binnen 6 en 12 maanden moet gaan gebeuren. De brandweer blijft ook vannacht de brand op het militaire oefenterrein in het Harde in de gaten houden. Die brand is nog altijd niet uit. Gistermiddag ontstonden op 3 nieuwe plekken brandhaarden. Een woordvoerder van de veiligheidsregio zegt tegen persbureau ANP dat het grootste gevaar wel lijkt geweken. De woordvoerder zegt ook dat het sein brandmeester nog niet kan worden gegeven in het Harde, omdat er nog veel hitte in de grond zit. Bij een busongeluk in Mexico zijn zeker 11 mensen om het leven gekomen. Ook zijn er meerdere gewonden. De bus raakte ten westen van de miljoenenstad Guadalajara van de snelweg en kantelde. De Mexicaanse autoriteiten melden dat de bus onderweg was naar een spa met een waterval toen het misging. Een Mexicaanse krant meldt dat 6 slachtoffers ter plekke overleden en 5 mensen in het ziekenhuis. Dodelijke busongelukken komen geregeld voor in Mexico. En Lando Norris start vanavond op pole position in de tweede sprintrace van het jaar in Miami. Tijdens de kwalificatie zette Max Verstappen de 5e tijd neer. Kimi Antonelli start vanaf de 2e plek. Oscar Piastri is de nummer 3.

5 weken pauze ging het Formule 1 seizoen weer verder in de Verenigde Staten. Vanwege de oorlog in Iran gingen de Grand Prix van Bahrein en Saudi-Arabië niet door. De sprintrace in Miami begint vanavond om 6 uur Nederlandse tijd. Morgenavond, zondagavond om 10 uur staat de hoofdrace op het programma. Het weer tot slot. Vannacht in het zuidwesten kans op bui. Elders droog. Het is 8 graden in het noorden tot 15 in het binnenland. Overdag een mix van zon en wolken. Later wel kans op buien met ook hagel en onweer. Dat wordt maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

zometeen weer een uur Slingeland FM. Dit is Slingeland FM met het nieuws van 5 uur. Stef Banstra met het NOS Journaal. De VS trekt 5000 militairen uit Duitsland terug. Dat maakt het Pentagon bekend. In Duitsland zijn in totaal 35.000 Amerikaanse militairen gestationeerd. President Trump dreigde eerder deze week al met de terugtrekking naar kritiek van de Duitse bondskanselier Merz. Die noemde de Iran-oorlog ondoordacht en een kans voor Iran om de Amerikanen te vernederen. Een hoge functionaris van het Pentagon zegt anoniem dat de Duitse uitspraken ongepast en niet behulpzaam waren. Het Pentagon zegt dat de terugtrekking van de militairen uit Duitsland binnen 6 en 12 maanden moet gebeuren. De brandweer blijft ook vannacht de brand op het militaire oefenterrein in het Harde in Gelderland in de gaten houden. Die brand is nog altijd niet uit. Gistermiddag ontstonden op 3 plekken nieuwe brandhaarden. Een woordvoerder van de veiligheidsregio zegt tegen het ANP dat het grootste gevaar wel lijkt geweken. De woordvoerder zegt ook dat het zijn brandmeester nog niet kan worden gegeven in het Harde, omdat er nog veel hitte in de grond zit. Bij een busongeluk in Mexico zijn zeker 11 mensen om het leven gekomen. Ook zijn er meerdere gewonden. De bus raakte ten westen van de miljoenenstad Guadalajara van de weg en kantelde. De Mexicaanse autoriteiten melden dat de bus onderweg was naar een waterval toen het misging. De Mexicaanse krant schrijft dat 6 slachtoffers ter plekke overleden en 5 mensen later in het ziekenhuis. Dodelijke busongelukken zoals deze komen vaker voor in Mexico. En Lando Norris start vanavond op pole position in de tweede sprintrace van het jaar in Miami. Tijdens de kwalificatie zette Max Verstappen de 5e tijd neer. Kimi Antonelli start vanaf de 2e plek. Oscar Piastri is de nummer 3. Na 5 weken pauze ging het Formule 1 seizoen weer verder in de Verenigde Staten. Vanwege de oorlog in Iran gingen de GP's van Bahrein en Saudi-Arabië niet door. De sprintrace in Miami begint vanavond om 6 uur Nederlandse tijd. Morgenavond om 10 uur staat dan de hoofdrace op het programma. Het weer vannacht in het zuidwesten kans op een bui, elders droog. Het is 8 graden in het noorden tot 15 in het binnenland. Overdag een mix van zon en wolken. Later op de dag ook kans op buien met hagel en onweer. Het wordt dan

0: zometeen weer een uur Slingeland FM. Dit is Slingeland FM met het nieuws van 6 uur.
1: Stef Banstra met het NOS Journaal. De VS trekt 5000 militairen uit Duitsland terug. Dat maakt het Pentagon bekend. In Duitsland zijn in totaal 35.000 Amerikaanse militairen gestationeerd. President Trump dreigde eerder deze week al met terugtrekking na kritiek van de Duitse bondskanselier Merz. Die noemde de Iran-oorlog ondoordacht en een kans voor Iran om de Amerikanen te vernederen. Een hoge functionaris van het Pentagon zegt anoniem dat die Duitse uitspraken ongepast en niet behulpzaam waren. Het Pentagon zegt dat de terugtrekking van militairen uit Duitsland binnen 6 en 12 maanden moet gebeuren. In de Verenigde Staten wordt het voor vrouwen voorlopig een stuk moeilijker om aan een veelgebruikte abortuspil te komen. Tot nu toe mochten zorgverleners de pil via de post opsturen, ook naar staten waar een abortusverbod geldt. Maar een federaal hof van beroep draait die mogelijkheid nu terug. Aanleiding is het hoge beroep van 3 conservatieve rechters in Louisiana, dat ze dus hebben gewonnen. Na bijna 50 jaar werd in 2022 in de VS het landelijke recht op abortus geschrapt. Sindsdien gaan staten zelf over de abortuswetgeving en

0: is abortus in 13 van de 50 staten volledig verboden. De brandweer houdt nog steeds de brand op het militaire oefenterrein in het Harde in de gaten. Die brand is nog altijd niet uit. Gistermiddag ontstonden op 3 verschillende plekken nieuwe brandhaarden. Een woordvoerder van de veiligheidsregio in Gelderland zegt tegen het ANP dat het grootste gevaar wel lijkt geweken. De woordvoerder zegt ook dat het zijn brandmeester nog niet kan worden gegeven in het Harde, omdat er nog veel hitte in de grond zit. En Lando Norris start vanavond op pole position in de tweede sprintrace van het jaar in Miami. Tijdens de kwalificatie zette Max Verstappen de vijfde tijd neer. Kimi Antonelli start vanaf de tweede plek. Oscar Piastri is de nummer 3. Na 5 weken pauze ging het Formule 1 seizoen weer verder in de Verenigde Staten. Vanwege de oorlog in Iran gingen de Grand Prix van Bahrein en Saoedi-Arabië niet door. De sprintrace in Miami begint vanavond om 6 uur Nederlandse tijd. Morgenavond om 10 uur staat dan de hoofdrace op het programma. Het weer, vanochtend een mix van zon en wolken. Later vanmiddag en vanavond trekken er stevige regen- en onweersbuien over vanuit het zuiden bij 17 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Op zoek naar echt vers brood en banket? Kom naar de Warme Bakker in Winterswijk. Hier vind je de unieke combinatie van bakkerij en winkel onder één dak. Goed bereikbaar met ruime parkeergelegenheid. Dus je stapt zo binnen voor vers gebakken brood, heerlijke belegde broodjes en ambachtelijk banket. Kom langs, proef het verschil en vier de smaak van de Achterhoek. Brood- en banketbakkerij Ter Bene Bischof. Elke dag vers, elke dag bijzonder. Buisbalotstraat 7 in Winterswijk. Telefoon 0543 569 777.
2: Nu, Slingeland non-stop.

0: weer een uur Slingeland FM. Hoveniers en Groencentrum Wenninghof in Meddo is continu in beweging. Communiceren met u, maar ook met onze branche vinden wij zeer belangrijk. Wenninghof is uw partner bij het ontwerpen, aanleggen en onderhouden of renoveren van tuinen en groenvoorzieningen. In ons prachtige groencentrum vindt u onder andere een ruim assortiment vaste planten, heesters, bomen, klimplanten, fruit en zaden, een cadeaushop en krijgt u advies op maat. En Wenninghof heeft een bemanningsservice. Voor meer informatie www.wenninghof.nl of bel 0543 56 93 02. Tuin en Groen, er is altijd wat moois te doen.
1: Een geluksmoment is dichterbij dan je denkt. Hesseling Koffie, schenkt geluk.
0: Dit is Slingeland FM met het nieuws van 7 uur.
2: Stef Banstra met het NWS-journaal. De VS trekt 5000 militairen uit Duitsland terug. Dat maakt het Pentagon bekend. In Duitsland zijn in totaal 35.000 Amerikaanse militairen gestationeerd. President Trump dreigde eerder deze week al met terugtrekking na kritiek van de Duitse bondskanselier Merz. Die noemde de Iran-oorlog ondoordacht en een kans voor Iran om de Amerikanen te vernederen. Een hoge functionaris van het Pentagon zegt anoniem dat die Duitse uitspraken ongepast en niet behulpzaam waren. Het Pentagon zegt dat de terugtrekking van militairen uit Duitsland binnen 6 en 12 maanden moet gebeuren. In de Verenigde Staten wordt het voor vrouwen voorlopig een stuk moeilijker om aan een veelgebruikte abortuspil te komen. Tot nu toe mochten zorgverleners de pil via de post opsturen, ook naar staten waar een abortusverbod geldt. Maar een federaal hof van beroep draait die mogelijkheid nu terug. Aanleiding is het hoge beroep van 3 conservatieve rechters in Louisiana, dat ze dus hebben gewonnen. Na bijna 50 jaar werd in 2022 in de VS het landelijke recht op abortus geschrapt. Sindsdien gaan staten zelf over de abortuswetgeving en is abortus in 13 van de 50 staten volledig verboden. De brandweer houdt nog steeds de brand op het militaire oefenterrein in het Harde in de gaten. Die brand is nog altijd niet uit. Gistermiddag ontstonden op 3 verschillende plekken nieuwe brandhaarden. Een woordvoerder van de veiligheidsregio in Gelderland zegt tegen het ANP dat het grootste gevaar al lijkt geweken. De woordvoerder zegt ook dat het zijn brandmeester nog niet kan worden gegeven in het Harde, omdat er nog veel hitte in de grond zit. En Lando Norris start vanavond op pole position in de tweede

sprintrace van het jaar in Miami. Tijdens de kwalificatie zette Max Verstappen de vijfde tijd neer. Kimi Antonelli start vanaf de tweede plek. Oscar Piastri is de nummer drie. Na 5 weken pauze ging Formule 1 seizoen weer verder in de Verenigde Staten. Vanwege de oorlog in Iran gingen de Grand Prix van Bahrein en Saoedi-Arabië niet door. De sprintrace in Miami begint vanavond om 6 uur Nederlandse tijd. Morgenavond om 10 uur staat dan de halfrace op het programma. Het weer, vanochtend een mix van zon en wolken. Later vanmiddag en vanavond trekken er stevige regen- en onweersbuien over vanuit het zuiden bij 17 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

Streektaalfestival Platgespeld vindt dit jaar plaats op zondagmiddag 10 november in de theaterzaal van de Dru in Ulft. Ook dit jaar biedt dit festival een zeer gevarieerd aanbod van muziekmakers uit de Achterhoek en Liemers.

De presentatie is in handen van Diana Marsman en de aanvang is 2:00. Kaarten verkrijgbaar via www.ekal.nu. En natuurlijk jonge talent van dit jaar, de Draadnagels. Het Streektaalfestival Platgespeld. 10 november in de Rabozaal van de Dru aan de Huttenweg 24 in Ilft.

0: Slingeland FM met het nieuws van 8 uur.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. De VS trekt 5000 militairen uit Duitsland terug. Het Pentagon zegt dat binnen 6 tot 12 maanden dat moet gaan gebeuren. President Trump dreigde eerder deze week al met terugtrekking na een woordenwisseling met bondskanselier Merz, die zei dat de VS geen strategie heeft in de oorlog met Iran. In de VS wordt het voor vrouwen voorlopig een stuk moeilijker om aan een veelgebruikte abortuspil te komen. Tot nu toe mochten zorgverleners de pil via de post opsturen, ook naar staten waar een abortusverbod geldt. Maar een federaal hof van beroep draait de mogelijkheid nu terug. Aanleiding is het hoge beroep van 3 conservatieve rechters in Louisiana, dat ze dus wonnen. Na bijna 50 jaar werd in 2022 in de VS het landelijk recht op abortus geschrapt. En sindsdien gaan staten zelf over de abortuswetgeving en is abortus in 13 van de 50 staten volledig verboden. Op een bedrijventerrein in Ermelo staat een toetjesbedrijf in brand. Er komt veel rook vrij en in de omgeving van Ermelo en Harderwijk is een NL-alert afgegeven. Mensen krijgen het advies ramen en deuren te sluiten en de ventilatie uit te zetten. Het verkeer op de A28 bij Ermelo kan last hebben van de rook, zegt de veiligheidsregio, maar de weg is niet dicht. En AI-versies van acteurs of door de computer geschreven scripts komen niet in aanmerking voor een Oscar. Dat heeft de organisatie van de belangrijke filmprijzen bepaald in een update van de regels. Dat betekent bijvoorbeeld dat Val Kilmer niet in aanmerking komt voor de film As Deep As The Grave, die binnenkort uitkomt. De vorig jaar overleden acteur werd daarin met AI weer tot leven gewekt. En de organisatie mag extra informatie opvragen bij de filmmakers om een afweging te kunnen maken. Het weer dan nog. Zon en wolken in de ochtend. Vanmiddag en vanavond stevige regen en onweersbuien vanuit het zuiden. Het wordt 14 tot 25 graden. Morgen dan regen en onweersbuien en een stuk koeler, een graad of 18. En de rest van de week gaat de temperatuur verder omlaag. Dit was het NOS Journaal.
0: Op zoek naar echt vers brood.

0: Een banket. Kom naar de Warme Bakker in Winterswijk. Hier vind je de unieke combinatie van bakkerij en winkel onder één dak. Goed bereikbaar met ruime parkeergelegenheid. Dus je stapt zo binnen voor vers gebakken brood, heerlijke belegde broodjes en ambachtelijk banket. Kom langs, proef het verschil en vier de smaak van de Achterhoek. Brood- en banketbakkerij Ter Wemer Bischof. Elke dag vers, elke dag bijzonder. Buisbalotstraat 7 in Winterswijk. Telefoon 0543-569-777.
1: Hoveniers en Groencentrum Wenninghof in Meddo is continu in beweging. Communiceren met u, maar ook met onze branche, vinden wij zeer belangrijk. Wenninghof is uw partner bij het ontwerpen, aanleggen en onderhouden of renoveren van tuinen en groenvoorzieningen. In ons prachtige groencentrum vindt u onder andere een ruim assortiment vaste planten, heesters, bomen, klimplanten, fruit en zaden, een cadeaushop en krijgt u advies op maat. En Wenninghof heeft een beplantingsservice. Voor meer informatie www.wenninghof.nl of bel 0543 56 93 02. Tuin en Groen, er is altijd wat moois te doen.
2: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Leon te Kempel Tweewielers, Café de Stam, Pomperkaas op de Markt en de firma Kramp uit Varsseveld.

0: is Slingeland FM met het nieuws van 9 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Op een bedrijventerrein in Ermelo is een fabriek verwoest waar desserts en patisserie werden gemaakt. De brand brak vannacht uit. Vanwege de hitte werd de vuurzee van buitenaf bestreden. Twee brandweerlieden zijn nagekeken omdat ze oververhittingsklachten hadden. De brandweer laat het gebouw nu gecontroleerd uitbranden. Er komt nog altijd veel rook vrij. In de omgeving van Ermelo en Harderwijk is een NL-alert afgegeven. Het verkeer op de A28 bij Ermelo kan last hebben van de rook, maar de weg is niet dicht. De VS trekt 5000 militairen terug uit Duitsland. President Trump dreigde eerder deze week al dat te doen, na kritiek van de Duitse bondskanselier Merz. Die noemde de Iran-oorlog ondoordacht en een kans voor Iran om de Amerikanen te vernederen. Een hoge functionaris van het Pentagon zegt anoniem dat de Duitse uitspraken ongepast en niet behulpzaam waren. In Duitsland zijn in totaal 35.000 Amerikaanse militairen gestationeerd. De terugtrekking van de 5.000 militairen zou binnen een half jaar tot een jaar moeten gebeuren. AI-versies van filmacteurs of door de computer geschreven scripts komen niet in aanmerking voor een Oscar. Dat heeft de organisatie van de belangrijke filmprijzen bepaald in een update van de regels. Dat betekent bijvoorbeeld dat Val Kilmer niet in aanmerking komt voor de film As Deep as the Grave, die binnenkort uitkomt. De vorig jaar overleden acteur werd daarin met AI weer tot leven gewekt. De organisatie mag extra informatie opvragen bij de filmmakers om een goede afweging te kunnen maken. Dan het weer, zon en wolken met vanochtend al een enkele bui, vooral langs de kust, later vanochtend en een groot deel van de middag is het droog. 20 tot 25 graden wordt het. Vanavond van het zuiden uit nieuwe buien, mogelijk met onweer. Morgen regen en onweersbuien en een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
2: Een geluksmoment is dichterbij dan je denkt. Hesseling Koffie schenkt geluk.
3: De taart in het spelletje wordt beschikbaar gemaakt door Heijeman, de bakker. Nu, pluk de dag.

tausend Jahren lebt die Erde ohne Liebe. Es regiert

0: Op zoek naar echt vers brood en banket? Kom naar de Warme Bakker in Winterswijk. Hier vind je de unieke combinatie van bakkerij en winkel onder één dak. Goed bereikbaar met ruime parkeergelegenheid. Dus je stapt zo binnen voor gebakken brood, heerlijke belegde broodjes en ambachtelijk banket. Kom langs, proef het verschil en vier de smaak van de Achterhoek. Brood- en banketbakkerij Ter Beme Bischof. Elke dag vers, elke dag bijzonder. Buisbalot staat 7 in Winterswijk. Telefoon 0543 569 777.
1: Dit is Slingeland FM. Het nieuws van 10 uur.
2: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Bultrug Jimmy, die 2 maanden geleden in Duitsland strandde, is vrijgelaten op de Noordzee. Rond 9:00 zwom het dier weg uit de duwbak waarin hij naar open zee was vervoerd. Gisteravond werd de vrijlating nog uitgesteld vanwege hoge golven. Die zouden het dier verder kunnen verwonden. De bultrug werd uiteindelijk vrijgelaten op zo'n 70 kilometer van de Deense kust. Het dier kreeg de naam Timmy omdat hij strandde bij de Duitse badplaats Timmendorfer Strand. Bij onrust op en rond de boulevard in Scheveningen zijn gisteravond 4 mensen aangehouden. 3 werden opgepakt voor mishandeling, de 4e voor belediging. Op sociale media circuleerde een oproep om naar de boulevard te komen voor een feest. Het was druk en de politie was er ook met ME'ers, honden en agenten te paard om groepen jongeren te verspreiden. Precies 1 jaar geleden waren er rellen in Scheveningen. Uiteindelijk kregen toen 16 mensen een taakstraf. De Amerikaanse luchtvaartmaatschappij Spirit Airlines is failliet. Dat komt mede door de hoge brandstofkosten. De Amerikaanse prijsvechter verkeerde al langer in zwaar weer. 1,5 jaar geleden vroeg het bedrijf al eens uitstel van betaling aan. Afgelopen zomer was er ook al een reorganisatie. Nu verdwijnen er 17.000 banen. De ondergang van Spirit is het grootste faillissement in de Amerikaanse luchtvaartsector in 20 jaar tijd. President Trump probeerde de luchtvaartmaatschappij nog te redden tegen het advies van sommige adviseurs in. Dat is weer zon en wolken met vanmorgen al enkele bui, vooral langs de kust. Later vanochtend en een groot deel van de middag is het droog. Dan is het 20 tot 25 graden. Maar vanavond volgen vanuit het zuiden nieuwe buien met mogelijk ook onweer. Morgen regen- en onweersbuien en een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
3: Hoveniers en Groencentrum Wenninghof in Meddo is continu in beweging. Communiceren met u, maar ook met onze branche, vinden wij zeer belangrijk. Wenninghof is uw partner bij het ontwerpen, aanleggen en onderhouden of renoveren van tuinen en groenvoorzieningen. In ons prachtige groencentrum vindt u onder andere een ruim assortiment vaste planten, heesters, bomen, klimplanten, fruit en zaden, een cadeaushop en krijgt u advies op maat. En Wenninghof heeft een beplantingsservice. Voor meer informatie www.wenninghof.nl of bel 0543 56 93 02. Tuin en Groen, er is altijd wat moois te doen.
4: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Boekhandel Kramer, De Gulle Smit, Ivo Schilderwerken, Autoservice Veldboom.
5: Nu, Club de Dag.

Zij verstaat de kunst van bij me horen. In mijn lichaam heeft plaats gemaakt voor twee. In mijn ogen woont ze, in mijn oren. Ze hoort en ziet mijn hele leven met me mee.

0: Slingeland FM. Met het nieuws van 11 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De grote natuurbrand bij het Harde is onder controle, maar nog niet helemaal uit. De brandweer gaf zojuist het sein brandmeester. De brand brak woensdag uit op een militair oefenterrein. Of de brand ook is ontstaan door een oefening is niet duidelijk. De brandweer is al dagen bezig met blussen met ploegen uit het hele land. Bij onrust op en rond de boulevard in Scheveningen zijn gisteravond 4 mensen aangehouden. 3 werden opgepakt voor mishandeling, de 4e voor belediging. Op sociale media circuleerde een oproep om naar de boulevard te komen voor een feest. Het was druk en de politie was er ook, met ME's, honden en agenten te paard om groepen jongeren te verspreiden. Precies een jaar geleden waren er hevige rellen in Scheveningen. Uiteindelijk kregen toen 16 mensen een taakstraf. Het aangekondigde vertrek van 5000 Amerikaanse militairen uit Duitsland komt niet onverwacht. Dat zegt de Duitse minister van Defensie, Pistorius. President Trump kondigde het vertrek aan na kritiek van bondskanselier Merz op de Amerikaanse oorlog tegen Iran. Volgens Pistorius was al duidelijk dat de Amerikanen zich terugtrekken uit Europa en dat Europa zelf beter voor zijn eigen defensie moet zorgen. Bultrug Timmy, die eind maart aanspoelde in Duitsland, is vrijgelaten in de Noordzee. De bultrug werd naar het Skagerrak gesleept met een bak achter een schip en vanmorgen vrijgelaten. De bultrug heeft een zender meegekregen om hem te kunnen volgen. En het weer, zon en wolken. In het noorden nog een bui. Later vanuit het zuiden nieuwe stevige buien met onweer en windvlagen. Het wordt 20 tot 26 graden. Morgen bewolkt en buien en een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
2: Een geluksmoment is dichterbij dan je denkt. Hesseling Koffie schenkt geluk.
3: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Huls Duurzame Energie. Glaszetters Winterswijk. Gelre Computers. Huiskamp Carrosserie. Nu, Hans in de Morgen.

0: Een lekkere goeiemorgen met Hans in de Morgen.
1: Dit is Hans in de Morgen. Presentatie Cindy Geurkink en Hans Derksen.
2: Goedemorgen luisteraars, welkom bij het muziekprogramma Hans in de Morgen. We openen met het fantastische nummer We Belong van Pat Benatar. Het is gezellig hier in de studio, want niet alleen hebben we een lekkere bak verse koffie, maar we hebben ook een special guest voor vandaag.
3: Yeah.
2: Yeah. En dat is inmiddels een vertrouwd gezicht binnen de Winterswijkse gemeenschap, vooral door haar passie voor onze lokale omroep en het maatschappelijk werk. Sinds haar vervroegde pensioen op 1 januari 2025... is ze nog actiever betrokken bij RTV Slingeland, waar ze naast de rol van secretaris in het bestuur het programma Op de Koffie presenteert op de zondagmorgen samen met Geert Krozenbrink. Ik zou zeggen, welkom Ineke Bekkering.
4: Goedemorgen.
2: Ja.
4: Heel erg leuk om een keer gast te zijn in een programma.
2: Ja, je had er ook echt zin in, hè?
4: Echt, ja.
2: Ja, ja. Voor de luisteraars die jou nog niet kennen, wie is Ineke Bekkering nou?
4: Ja, maar hoeveel tijd hebben jullie?
5: Ik had gezegd 1 uurtje.
4: Een uurtje. Nou, ik ben geen Winterswijker van geboorte. Ik ben wel Gelderlands. Ik ben bijna 64, met vervroegd pensioen.
2: Aha.
4: Getrouwd met Frits Kappers. Ik heb heel lang, ben maatschappelijk werker geweest. Ik ben lang in het sociaal domein actief geweest, zoals dat dan zo keurig heet. En sinds begin vorig jaar wonen we in Winterswijk, of eigenlijk december 24, met ongelooflijk veel plezier.
2: Ja.
4: En ik ben op een goed moment, want ik wilde wat gaan doen. Ik bedoel, pensioen is niet niks doen. Dus ik zag dat er vacature was bij Slingeland voor een secretaris. Nou, ik wilde iets heel anders doen dan wat mijn werk was geweest. En ik weet veel van vrijwilligersorganisaties, maar ik weet helemaal niks van de lokale omroep. Dus dat leek mij een mooie combi.
2: Een mooie uitdaging.
4: En zo van het een kwam het ander. En zit ik nu op zondagochtend met Geert.
2: Lekker te presenteren.
4: Ja. Ja. En ik heb ontzettend veel mensen leren kennen. Ja. En dat is natuurlijk ook heel erg leuk als je in een nieuwe woonplaats bent.
2: Absoluut. En Winterswijk bevalt goed.
4: Heel erg.
2: Ja.
4: Heel erg.
2: We praten zo meteen even met je verder, Ineke. Maar eerst ben ik benieuwd of Hans nog zijn kelder is ingedoken, Hans. En wat afgestoft.
5: Ja, ik heb zeker wat afgestoft. Ik ben bij mijn kelder geweest en ik heb deze keer weer een album van de plank gepakt. En de titel van dat album is Nina Simone Sings the Blues.

0: Uit 1967, je hoorde Nina Simone, Backlash Blues. Ja, voordat we zo meteen verder gaan praten met Ineke, onze special guest, gaan we eerst even naar ons eerste item.
1: Nu de concertagenda.
0: Ja, de concertagenda voor dit weekend, dat is ietsje korter dan vorige week. Ja, vorige week hadden we natuurlijk Koningsdag eraan vastgeplakt. Er werd overal ontzettend veel activiteiten en optredens. Dit weekend is het een heel stuk rustiger. We beginnen natuurlijk bij vandaag, zaterdag 2 mei. De bandleden van Hilltop Howlers hebben hun sporen verdiend in verschillende Nederlandse bands. Waaronder Joving en de Voodoo Beatles, The Bloody Hunkies, The Back Corner Boogie Band, Automatic Sam en Shaking Godspeed. En de band heeft een eigenzinnige song met invloeden uit de rootsy rock and roll, psychedelische rock en Britpop. Op zang, even uit mijn hoofd, Lawrence Mull. Op toetsen, Geo Wassink, gitarist. Hendrik Jan Loving. Wauw, ik denk dat ik er vanavond even langs ga, langs het loten. Dat lijkt me ontzettend leuk. Ze staan vanavond dus bij de loods op het podium in Barlo. Optreden begint om 8:30. Entree is €12,50. En een ticket voor dit optreden is te koop via de site www.deloodsbarlo.eventgoose.com.
2: Ja, en Brad Guitar Wilson brengt vanavond zijn energieke bluesrock mee naar Café de Stam in Winterswijk. Deze gitarist uit Californië speelde onder andere met Tommy Castro, Coco Montoya, Walter True en Cheap Trick en speelt vanavond nummers van zijn nieuwe album The Californian. Aanvang is 9:30 en de entree bedraagt €5.
0: Ja, dat was het alweer voor de zaterdag. En dan heb ik nog één dingetje voor de zondag. De 3 mei.
2: Ja.
0: Ja. Ik heb ons. Ja, heb ik wel goed. Yves McKinney. Oh, dan mag jij trouwens voorlezen. Ik had jouw naam ervoor staan. Nee, doe maar.
2: Doe maar jij.
0: Yves McKinney is de artiestennaam van de Nederlandse zangeres Yvonne Mocking, die bekend staat als de Dutch Cowgirl binnen de country scene. En ze combineert de klassieke Nashville-stijl met de moderne pop- en rock-invloeden. En met haar New Country Queens Tribute geeft ze een concert bij het Drupoppodium in Ulft. Het concert begint om 2:30. Tickets kosten €10 en zijn te koop via www.drukoppeltekenindustriepark.nl/agenda. En dan hebben we nog één dingetje voor de dinsdag. Dat is een verschoven concert, want zij zou in april al optreden bij Café Merlijn. Maar dat concert is verschoven dus naar dinsdag 5 mei. En dan heb ik het over Patricia Vaughn, een veelzijdige Amerikaanse zangeres, songwriter en actrice uit San Antonio, Texas. Die bekend staat om haar energieke mix van Tex-Mex, roots rock, flamenco en country. En het optreden van Patricia Vaughn op dinsdag 5 mei in muziekcafé Merlijn in Doetinchem is extra bijzonder, omdat dit haar enige show is in Nederland tijdens haar huidige Europese tournee. En de show valt samen met Bevrijdingsdag en het Mexicaanse Cinco de Mayo. Oftewel, dat past perfect aan bij Texas Border Rockstijl. Merlijn in Doetinchem, dat muziekcafé, daar staan ze dus s'avonds om 8:30.

0: Kaarten zijn verkrijgbaar aan de deur, maar voor reserveringen adviseert de locatie om een bericht te sturen via de WhatsApp. En dan geef ik een telefoonnummer, maar straks komt dat ook te staan op mijn Facebookpagina van Hans in de Morgen. Ik zeg het toch even, 06-43-84-6055. Dus straks even op de Facebookpagina kijken van Hans in de Morgen. Daar staat het hele, de hele concertagenda staat daar vermeld met de linkjes en de telefoonnummers erbij. Goed, dat was de concertagenda.
1: Weer genoeg te doen.
0: Ja, iets minder dan vorige week, maar er is, de keuze is er, wat je vanavond kunt doen. Goed, tot zover de concertagenda. Ineke, hoe belangrijk is muziek voor jou? Zal ik je microfoon even open doen, want dan kun je heel hard schreeuwen, maar dan hoor je helemaal niks.
2: Wel belangrijk, maar ik heb er niet heel veel verstand van. Ik vind muziek leuk of niet leuk. Ik luisterde vroeger natuurlijk altijd naar de top 40. Maar ik ben geen concertganger of festivalganger of dat soort dingen niet. En nee. Ik vind iets mooi, maar dan weet ik niet wie de uitvoerende is.
0: Okay. Nee.
1: Maar waar ben je mee opgegroeid van? Met wat voor muziek?
2: Oh, dat is heel, heel breed. Ik vond Queen goed. Ik vond, ja, een beetje de doorsnee dingen, de Eagles, Sting, Simon & Garfunkel. Maar ik ben vooral, zeker de laatste 10 jaren, al langer, heel erg gek van de Nederlandstalige muziek. Ik ben heel erg talig. Ik vind het nadeel van Engelstalig of Spaanstalig of zo, dat ik de tekst niet goed kan volgen. En ik vind mooie coupletten, mooie versen, mooie regels.
1: Maar wat voor Nederlandse muziek heb je het over dan?
2: Dat is, ik ben groot fan van Frans Halsema, die al lang niet meer onder ons is. Ik hou erg van Robert Long, van Boudewijn de Groot, De Dijk. Dus niet de Jannes-achtige muziek, dat is minder mijn ding. Maar met mooie teksten. En ik heb een ongelooflijk hekel aan bluff.
1: Ik heb een hekel aan. Waar komt het vandaan?
2: Omdat ik die teksten niet kan volgen. Ik vind het allemaal zo'n beetje nepo-ethische toestanden. Dus dan gaat gelijk de radio echt uit.
0: Als sommige mensen hebben dat. Bij bepaalde artiesten of zo. Dan, op een of andere manier dan kunnen ze daar niet tegen.
2: Zit erg in mijn
0: vrouw heeft dat ook bij sommige.
2: Zit erg in mijn alles.
0: Verschrikkelijk zet uit, dat denk ik.
2: Dan heb je
0: zelf. Wat je net zei over muziek, je hebt er niet zoveel verstand van, zeg je dan zo. Nou goed, iedereen heeft zijn eigen smaak. Maar heb je ooit zelf een instrument bespeeld?
2: Blokfluit natuurlijk, op de lagere school. En ik heb taalles gehad.
0: Okay.
2: Ja, ik kan een beetje akkoorden, de G en de D. Maar dat is heel erg lang geleden.
0: Ja.
2: En dat was was heel gezellig. En ik heb daar ook mijn beste vriendin en ik zaten daar samen op. En we hebben het er nog wel eens over. Zij was erg in de heer, die juf. Dus we moesten allemaal van die hele blije liedjes doen.
1: Oh, ja.
2: Maar ik heb wel leren gitaar spelen en dat. Meer niet.
0: Nee.
2: En ik heb ooit een poging gedaan voor dwarsfluit, maar daar werden mijn huisgenoten niet heel en de buren ook niet heel blij van.
1: Die werden allemaal dwars.
2: Die werden dwars, ja.
0: Goed, zo.
2: En wat ik ook heel mooi vond vroeger was een beetje de ska-muziek. Fische Zet. En nog eentje waar ik dus niet de naam op kan komen met De Burker.
0: Oh ja, dat is Fische Zet.
2: Nee, dan is het ook nog een andere.
0: Fischer Z is het eigenlijk. Hè? Maar
2: oh.
0: Ja, vroeger zeiden we ook allemaal Fischer Z, maar het is eigenlijk Fischer Z. Maar ja.
1: En U2 dan?
2: Ook.
1: En Simple Minds?
2: Ook, soms niet alles, maar U2 vond ik ook wel geweldig. En ik hou ook wel heel erg van de Franse chansons. Ik sta er maar ietsje pietje aan. Maar,
0: ja, maar dat heb ik eigenlijk ook, maar je krijgt altijd zo'n vakantie.
2: Ja. Vooral met Michel Fugain, met Le Printemps. Daar word ik echt, ga ik bijna mee dan. Nou, nu niet, maar daar word ik echt heel vrolijk van.
1: Heb je toevallig dat nummer?
0: En ik heb alleen L'été. En L'hiver heb ik nou, Le Printemps.
2: En Julien Clerc, die vond ik ook heel erg mooi. En de kast, niet alles, maar ik vind de kast ook wel. Ja. Nijen Dij vind ik een heel mooi liedje.
0: Dus. Dat kun je volgen.
1: En Rob de Nijs dan?
2: De latere Rob de Nijs. Dus,
1: het werd zomer, gaat aan je voorbij.
2: Ja, nee. En Jan Klaassen de trompet, zuster Ursula. Dat is, mijn vader was gek op Jan de trompetter.
1: Ja.
2: En ik keek natuurlijk wel vroeger naar Kunt u mij de weg naar Hamelen vertellen, Oebelen en zo. Maar dat is weer wat anders.
0: Ja. Nou, we hebben het een beetje over Nederlandstalige nummers. Zometeen krijg je een stuk of 20 muzikale dilemma's voor je kiezen, Ineke. Maar we gaan eerst naar een nummer dat Cindy heeft meegenomen voor vandaag. En dat is Nederlands, hè?
1: Ja, dat is Nederlands. Dat was gezongen door Marco Bakker en Nick Schilder. En dat is het nummer You Raise Me Up.

gezongen bij de beste zangers in 2023. Ik vind het een inspirerend en gevoelig nummer. Het gaat om de ander naar een hoger level tillen, alsof het wolken overdrijven. Het gaat om het steunen van elkaar in moeilijke en lastige dagen. En het kan om een partner of een vriend of vriendin gaan. Ik heb ze gelukkig. En voor wie het weet, een warm dankjewel. Dus...

0: muzikale dilemma's.
1: Ja, Ineke, we kennen je als iemand die een verbindende factor heeft bij hier bij de omroep. En altijd geïnteresseerd is in de mensen. En echt een mensenmens, kan ik wel zeggen. Vandaag draaien we de rollen gewoon even om. Je bent nu niet secretaris of presentatrice van Op de Koffie, maar gewoon te gast in Hans in de Morgen. En om je even aan de tand te voelen, hebben we een lijstje met muzikale dilemma's voor je klaarleggen. Het principe is heel simpel. We geven je twee keuzes en je moet kiezen. En geen van beide of allebei, dat telt gewoon niet. We zijn heel streng. We gaan ontdekken of er in die omroep en radiovrouw een verborgen disco-koningin zit. Of een onverbiddelijke Achterhoekse rockfan. Nou, maar goed. Ben je er klaar voor, Ineke?
2: Ik ben er klaar voor. En ik hoop dat aan het eind van dit uur de verhoudingen nog steeds goed zijn.
1: Nou, Cindy, trap maar af.
3: Nou, hou je vast, Ineke. Een lokaal volkslied of een moderne popsong over de Achterhoek. Jij mag kiezen.

0: Een lokaal volkslied of een moderne popsong?
1: Een moderne popsong over de achtergrond.
0: Ah, ja.
2: Altijd live radio presenteren of alleen nog maar vooraf opgenomen podcasts maken?
1: Live radio.
0: Een bloemencorso-orkest of een stevige rockband uit de regio?
1: Bloemencorso-orkest.
2: Oh, nou, dan komt hij een nummer in het Achterhoeks dialect luisteren of luisteren naar een Engelstalig nummer.
1: Aha, jullie hebben voorinformatie. dan toch maar een Engelstalig nummer.
2: Okay.
0: Ah, dit is ook een leuke. Een uitzending met perfect geluid, maar saaie gasten. Of een krakende audio met het beste interview ever.
1: Dat laatste.
2: Dezelfde muziek mogen kiezen, maar niemand luistert. Of de top 40 draaien voor een miljoenen publiek.
1: Dat laatste.
2: Ja.
0: Altijd de eerste vraag mogen stellen of altijd de laatste plaat mogen kiezen.
1: Ja, dit is nou echt zo eentje, maakt niet uit. Maar dat mag niet.
0: Nee, je moet kiezen.
1: Wat was de keuze?
0: Altijd de eerste vraag mogen stellen of altijd de laatste plaat mogen kiezen.
1: Nou, dan maar de eerste vraag.
2: Gasten die praten als een waterval of gasten die je alles moet ontfutselen?
1: De waterval.
2: Ja, ja.
0: Voor altijd muziek uit de jaren 70 of alleen nog maar muziek van na 2024?
1: De eerste, 100%.
2: Op de eerste rij bij een druk popconcert of in een intiem optreden bijwonen in een klein theatertje?
1: Dat laatste.
2: Ja.
0: Boudewijn Groot of Robert Long?
1: Ai, dat is een moeilijke. Hele vervelende. Dan Robert Long. Mag ik ook uitleggen waarom?
2: Ja, mag.
1: Omdat hij heeft hele mooie nummers. Hij is heel taalgevoelig. En hij heeft ook een beetje maatschappelijk betrokken thema's.
2: Ja.
1: Maar ik vind Boudewijn de Groot ook heel goed.
2: Nou, de volgende. Zelf vals mogen zingen onder de douche. Of verplicht luisteren naar iemand die prachtig zingt, maar een vreselijk karakter heeft.
1: Zelf zingen onder de douche. Ik bedoel, ik kan het niet, maar ik doe het graag.
0: Ja. Een emotionele ballad die je raakt of een vrolijke meezinger die energie geeft? Lastige.
1: Ja, alle twee mooi, maar dan gewoon voor het comfort de laatste.
0: Ja.
2: Een liedje van ABBA dat iedereen kent of een onbekende parel die je aan iemand introduceert?
1: Nou, dan toch die laatste.
0: Nou, dan komt een leuke. Tijdens het huishoudelijk werk waar je gek op bent, klassieke muziek of een Duitse slager? Als je de wc-pot aan het schrobben bent, ja. Waar ga je dan voor?
1: Een Duitse slager. Ja.
2: De tango leren op klassieke muziek of disco dansen op jaren 80 hits?
1: Ik kan de tango, kan ik al. Ik heb dansles gehad, hè. Dat hoorde erbij. Dus ik ga voor de disco hits.
2: Okay.
1: Ja.
0: Zelf vloeiend piano kunnen spelen of een grote stem hebben waarmee je elke aria zingt?
1: Vloeiend piano kunnen spelen. Zonder twijfel.
2: Een weekend kamperen op de Zwarte Cross of een avondje chic naar het concertgebouw?
1: Een avondje chic naar het concertgebouw.
2: Niet verbaasd.
1: Verrassend, hè? Hoewel de Zwarte Cross wel heel erg leuk schijnt te zijn. En ik ben er vorig jaar omheen gefietst, dus ja. dat was wel geweldig. Ja. Maar ik hoef daar niet te zijn.
2: Nee.
0: Nou, het is ook een mooie bekendstaan om je scherpe interviews of bekendstaan om je legendarische lach op de radio.
1: Dan misschien wel de goede interviews. Ik ben wel van de inhoud.
2: Nou, gaan we er nog eentje pakken. Je eigen favoriete nummer draaien, laatste plaat. Of de luisteraar laten bepalen, ook als het een draak van een nummer is.
1: De eerste.
2: Ja.
0: Ja, tuurlijk. Ja, nou, tot zover de dilemma's, Ineke. Wil je nog ergens op terugkomen? Heb je nog zoiets van, ik wissel dan nog even?
1: Nee, ik vond een aantal dilemma's best wel lastig. Maar volgens mij ben ik er goed uitgekomen.
2: Nee, dat denk ik ook wel.
0: Dat denk ik ook.
2: Er zaten weinig verrassingen tussen, voor mij tenminste.
1: Dat is wel voorspelbaar. Maar ik vind het wel heel grappig dat... Nou, jullie hebben dus voorwerk gedaan, maar dat jullie ook wel een beetje weten... Na een jaar, want wij kennen elkaar nog maar een jaar... hoe ik een beetje in elkaar steek. Ja. Dus dat is ook wel een compliment voor jullie. Misschien dat ik wel gewoon een open boek ben, dat kan. Maar jullie hebben goed voorwerk gedaan.
2: Ik pas me dat wel een beetje... Die dilemma's, daar pas ik wel een beetje op de gast aan, dat klopt.
0: Ja, ja. Volgens mij gaan we weer naar muziek, Hans.
2: Ja, we gaan naar eigenlijk een nieuwe muziek. We gaan naar Sportfreude Stille. Dat is een Duitse indie-rockband uit Germering. Dat ligt vlakbij München. En ze wilden zich... aanvankelijk Bodden noemen, naar voetballer Olaf Bodden, maar kozen

later voor Stiller. En ze namen de naam over van hun voormalige voetbaltrainer bij SV Germering, Hans Stiller. Later passen ze hun naam ervoor aan, omdat een andere band genaamd Stiller die rechten weer op deze naam had. Goed. De bandnaam werd dus Sportfreunde Stiller. En op 10 april brachten ze hun nieuwe single uit. En deze hoor je vandaag bij Hans in de Morgen. Keine Blumen ohne Regen. Keine

0: Keine Bloem oder Regen. De nieuwe van Sportfreund der Stille.
1: Heel mooi.
0: Ja, mooi hè?
1: Ja, heel mooi.
0: Ja, ja, ja. Hij kwam een klein maandje geleden uit. Voordat we verder gaan met het gesprek met Ineke, gaan we eerst nog even het laatste muzieknieuws doen. De Amerikaanse zangeres Nedra Telly Ross is op 80-jarige leeftijd overleden. Dat mijn dochter in een bericht op Facebook. Telly Ross was het laatst levende lid van de meidengroep The Ronettes. Ja, de zangeres vormde een formatie samen met haar nichten Estelle Bennett moet ik zeggen, en Roddy Spector. En Bennett en Spector overleden in respectievelijk 2009 en 2022. En het trio werd populair in de jaren 60 en scoorde hits met nummers als Be My Baby, Walking in the Rain en Baby, I Love You.
1: De Amerikaanse zangeres Ariana Grande brengt binnenkort een nieuw album uit. Haar 8e album krijgt de titel Petal en verschijnt op 31 juli. Grande liet eerder weten dat de aankomende tour mogelijk haar laatste voor langere tijd zou zijn. De zangeres wil zich namelijk richten op verschillende creatieve activiteiten. Grande werkt momenteel hard aan haar acteercarrière. Zo was ze recent te zien in de Wicked films, waarvoor ze een Oscar-nominatie kreeg. Ook is ze binnenkort te zien in de film Fokker in Law.
0: Ja, en dan gaan we naar de editors, want die zijn terug met nieuwe muziek. Die single Call.

0: Let In is de eerste met nieuwe muziek sinds 2022 en vormt de aftrap van een volgende albumfase. De single kwam afgelopen dinsdag uit. En ook kondigt de band een uitgebreide Europese tournee aan voor 2027. En opvallend genoeg ontbreekt Nederland vooralsnog op de agenda. Ondanks de trouwe fanbase. Wel zijn de Britten deze zomer nog te zien op Pinkpop. Dat is dan voorlopig de enige kans om deze band in Nederland live te zien.
1: Ja, en de Foo Fighters hebben vorige week hun 12e studioalbum Your Favorite het Toy uitgebracht. Hun eerste volledige project sinds het overlijden van Taylor Hawkins in 2023.
0: Ja, en voor liefhebbers van vinyl en cd verschijnen deze week nieuwe albums van onder andere Tori Amos, en dat album heet In Times of Dragons, en de punkrockband The Amity Affliction. En dat album gaat heten House of Cards. Ja, zo, tot zover het laatste muzieknieuws.
1: Ja, en dan gaan we even over weer naar jou, Ineke.
2: Ja?
1: Je bent secretaris in het bestuur, maar presenteert ook zelf. Wat vind je stiekem leuker? De lijnen uitzetten voor de omroep of zelf met de koptelefoon op in de studio zetten?
2: Ja,
1: dat is een moeilijke.
2: Ik weet niet of mijn collega bestuursleden luisteren. Maar ik vind het radiomaken wel heel erg leuk. Ja. Dat had ik nooit gedacht.
1: Nee.
2: Ik heb vanuit mijn werk heel veel ervaring met vrijwilligersorganisaties, vrijwillig besturen. Dus ik denk van, nou, dat is mij op het lijf geschreven. En toen ik werd gevraagd van, goh, zou je willen overwegen voor de radio iets te doen? Dacht ik, oh, dat heb ik echt nog nooit geambieerd. Ik weet niet of ik dat kan en of dat leuk is. Maar ja, ik ben altijd wel een beetje Pippi Langkous. Ik heb het nog nooit gedaan, dus ik denk dat ik het kan. En ik vind het echt zo leuk. En het is bestuur is natuurlijk ook belangrijk. En zeker in de tijd waar we nu in zitten met dat proces richting de streekomroep. En er is een hoop werk aan de winkel, ook binnen de eigen organisatie, om daar de lijnen goed te hebben. Dus ik vind het alle twee leuk. Maar gewoon de uitvoering op de werkvloer, ja, dat is...
1: Het heeft wat, hè?
2: Ja, zeker.
1: Verslavend.
2: Het is... Het is vrijwillig, het is niet vrijblijvend, maar het is ook iets minder serieus. En je kunt je eigen touch een beetje aangeven.
1: Precies.
2: Ja.
0: Dat is de magie van de radio.
2: Ja.
0: Hè? Je kunt er helemaal je eigen draai aan maken. En eigenlijk, als je het dan helemaal goed doet, dan gaan de mensen helemaal mee in dat wereldje. Kunnen zich iets bij voorstellen. En dan, ik weet nog wel dat ik de uitzending voor de radio deed. Dat is bijna 5 jaar geleden, ook op een vrijdagavond. En best wel zenuwachtig. En op een gegeven moment, nou, dat programma dat liep allemaal. En ik was klaar en ik stond buiten. Nou, die adrenaline, die gierde door mijn lichaam. Maar de volgende dag eigenlijk nog. Ik kon ook niet slapen. Ik was helemaal sinds dat moment eigenlijk, net als Cindy zegt, het is gewoon verslaafd. Het is een soort virus, is het.
2: Ja,
0: het is zo ontzettend leuk om te doen.
2: En ik heb best wel lang aan de rand gestaan voordat ik durfde springen. Ik heb een paar keer meegekeken met mensen. Van, oh, kan ik dat wel en wil ik dat wel?
0: Ja.
2: Oh. Maar als je er een keer aan begint, dan is het hek van de dam.
0: Ja.
2: Het is inderdaad dan ook heel erg leuk als je terugkrijgt van, ach, wat een leuk geluid, leuk programma. Je doet het goed.
0: Interviews, leuke gasten. Ja.
2: En ik vind het heel erg leuk dat je zoveel verschillende mensen leert kennen. Wat wij op de koffie hebben op zondagmorgen. Dat gaat van de visvereniging tot aan een ecologische boer. Tot, noem het maar op, alles wat ertussen zit.
1: Ja. Het verbreedt je wereld.
2: Het verbreedt je wereld en ook je wereldbeeld heel erg.
0: Ja.
2: Dus ik doe het met heel veel plezier.
0: En wat kan lokale radio volgens jou bieden? Wat een grote zender als bijvoorbeeld NPO Radio 2 of Sky Radio niet kan?
2: Het nieuws en dicht bij de mensen brengen.
0: Ja.
2: En, ik vind sowieso de publieke omroep heel erg belangrijk. En ik vind ook de publieke omroep op lokaal niveau heel erg belangrijk. Omdat dat wel een verbindende factor is bij mensen. Dat je ook mensen informeert over wat er lokaal speelt. En we hebben natuurlijk ook weer heel veel muziekprogramma's. Want we zijn er voor nieuwsactualiteiten en verstrooiing. Dat is ook hartstikke belangrijk.
0: Ja.
2: Wat mij betreft zouden er nog wel iets meer inhoudelijke programma's mogen zijn. We hebben dat nu vooral in het weekend. En natuurlijk de cultuurprogramma's op de maandagavond. Maar ik vind het echt heel belangrijk dat je ook lokaal geworteld bent in de samenleving. Dat je ook mensen hier uit Winterswijk aan het woord kunt laten. En de actualiteit en het nieuws gewoon op microniveau kunt brengen.
0: Heel belangrijk, ja.
2: Ik ga los, hè. Als je...
0: ja.
1: Gooi er een dubbeltje in.
2: En ik vind ook... Ik vind het echt ontzettend jammer dat de gemeente toch niet al te scheutig is om ons ook wat financieel te steunen om een kwaliteit

0: en daar een beetje kneuterig en kan het echt beter. Zowel op radio als op televisie. Maar daar hebben we wel mensen voor nodig. Daar hebben we wat scholing voor nodig. Hebben we middelen voor nodig. En we willen die stap heel erg graag maken. Ook zeker als we in 2028 streekomroep worden. Ik zie alle mensen van de radio zich en van Slingeland zich de pukkeltjes werken. Ja. Het is, wat ik net zei, vrijwillig. Het is niet vrijblijvend, want ze staan er elke keer weer voor een programma te maken. En alle respect daarvoor. En ik zou willen dat de gemeente ook daar oog voor heeft en ook het belang ziet van de lokale omroep, ook voor de lokale samenleving.
1: .nl Waarvan acte.
2: Ja. Mooi. Mooi gesproken.
1: Ja. Goed, we gaan even weer naar muziek. Welk nummer heb je meegenomen, Cindy?
2: Ja, ik heb het nummer One van U2 meegenomen. One is de derde single van het album Achtung Baby van U2. De single kwam uit in 1992 en is een van de bekendste nummers van de Ierse rockband. One kan op veel verschillende manieren worden geïnterpreteerd. De meest eenvoudige interpretatie zegt dat het gaat over twee mensen die van elkaar houden, maar elkaar toch pijn doen. Dit heeft te maken met de slechte relatie tussen Bono en zijn vader en de dood van zijn moeder toen hij 14 was. In een interview na het album All That You Can Leave Behind zei Bono over het schrijven van One: er gebeurde in die tijd veel in mijn hoofd. Ik dacht na over vergeving en de band tussen vader en zoon.

je zal de Joshua Tree hebben uitgebracht als album. Een album dat iedereen wel kent. En dan moet je een opvolger maken. En dat werd Achtung Baby. En daar stond dit nummer op. One, you are the U2. Ja, voordat we nog even verder gaan praten en voordat je straks het nummer hoort dat Ineke Bekker heeft meegenomen om hier in de playlist te gaan draaien, gaan we eerst nog even naar een nieuw release nog weer. Maar we gaan naar Dean Lewis, een Australische singer-songwriter. Hij is vooral bekend door zijn nummer Waves, dat in 2017 uitkwam. En twee weken geleden bracht hij zijn nieuwe single uit. Zijn nieuwste single, Seconds Before Sunrise. Oh, hij is mooi.

de nieuwe Dean Lewis, Seconds Before Sunrise. Hij kwam 17 april uit. Goed, zometeen hoor je welk zelfgekozen nummer Ineke heeft meegenomen. Maar ik kreeg eerst van ons de muzikale tv-tips voor dit weekend. Te beginnen bij vandaag, 2 mei. De rockband Golden Earring neemt afscheid van het grote publiek. Nog één laatste keer brengen ze hun grote klassiekers en unieke samenwerking ter horen in een uitverkocht Ahoy. En er was van de week al iets over te zien. Onder andere Sommieux, Acta de Munich, Guus Meeuwis.

0: Maan, Davina Michel, Fleming, Danny Vera, Direct, De Wolf en Frank Lammers. Nou, Golden Earring One Last Night is nog een keer te zien op NPO 1 vanaf 4:50 vanmiddag. Attentie, Cindy. Cindy, attentie.
1: Ja, lieve schat, staat Hans voor in het programma in het programma Twee Meter Sessies wordt sinds 1987 bekende en nieuwe artiesten de mogelijkheid geboden om in een studioomgeving een inkijk in hun liedjes te geven en deze regelmatig tot een akoestische basis terug te brengen. Vanavond staat Ed
0: Kowalczyk.
1: Ja, dank je Hans, centraal frontman van de rockformatie Live. Deze sessie is te zien vanaf 9:45 op NPO 2 Extra.
0: Dan mag je de volgende nog doen.
1: In het programma 3:12 vanavond aandacht voor de Nederlandse indie band Elephant, die in 2024 een optreden verzorgt op Lowlands. Een registratie hiervan is vanaf 10:50 te zien op NPO 2 Extra. En dan mag jij nu.
0: Ja, dan zou ik die. In het programma Top of the Pops, daar gaat de BBC terug in de tijd naar het jaar 1992. Met muziek van onder andere Take That, SL2, Manic Street Preachers en Annie Lennox. Vanaf 11 uur te zien op BBC 2. Zal ik de volgende ook nog even doen?
1: Ja, doe maar. Ja,
0: we gaan naar de zondag. Dat was de zaterdag. We gaan naar de zondag 3 mei. En dan heb ik nog één muzikale tip voor je. Want om 6:10 kun je op NPO 2 extra kijken naar een concert van The Boss, Bruce Springsteen. Tijdens de legendary 1979 No Nukes Concerts, opgenomen in Madison Square Garden in New York. Goed, tot zover de muzikale tv-tips. Ja, Ineke, we hebben jou gevraagd om een nummer in te brengen in onze playlist. Dat vraag ik altijd aan onze gasten en dan ben ik altijd heel benieuwd wat er dan binnenkomt. En soms zijn het voorspelbare nummers, soms zijn het heel onvoorspelbare nummers. Maar kun je ook aangeven, zonder de artiest en titel te noemen, waarom je voor dit nummer gekozen hebt?
2: Jazeker. En toen jij net alles voorlas, dacht ik, oh, ik ben nog zoveel vergeten te vertellen over Bruce Springsteen natuurlijk, David Bowie, Annie Lennox, Terence Trent D'Arby.
0: Yeah.
2: Oh, ik vind eigenlijk heel veel mooi. Maar goed, ik had een nummer meegenomen. Dat is Nederlandstalig. Dat mag ik wel verklappen.
0: Zeker.
2: Ik heb het uitgekozen omdat het is niet per se een van de mensen die ik genoemd heb. Ik vind de tekst heel mooi. Ik vind de samenzang heel mooi. En heet het dan de compositie heel mooi van hoe het in elkaar overvloeit. Yeah. En de tekst is ook heel goed. Het gaat over een liefde. Waarin ook heel duidelijk staat van, het is niet alleen maar goed en grote roze wolk en die ene uit duizend. Maar wel de belangrijkste.
1: Ja.
2: En ik ga niks verklappen, maar waar zij staat, mag ook hij staan.
0: Ja. Dat heb je aangepast,
1: En je begint helemaal te glimmen. Volgens mij heb je allerlei associaties.
2: Ja, nee, ik vind het een heel mooi nummer. En natuurlijk gaat het ook over mijn eigen liefde, die ook niet per se op het juiste moment. Ja, hij kwam wel op het juiste moment. Maar hij is ook niet de oplossing voor al mijn vragen. Maar wel dik en dun. Voor nu en voor altijd. Voor eeuwig en altijd, zeggen we.
1: Samen.
2: Tot de dood ontscheidt mijn maatje. En hij is niet ideaal, maar hij hoort wel bij mij.
1: Dat is mooi.
2: En wat dan ook nog bij komt is, wat ik uitgekozen heb, is een combinatie van twee bands. En eentje komt uit Den Helder en de helft van het andere duo komt uit Dronten. Frits heeft in Den Helder gewoond. Ik kom uit Dronten. Ik ben in Dronten opgegroeid, dus dat kwam ook nog heel mooi samen.
0: Toeval bestaat niet, zeggen ze.
1: Nee, dat bedoel ik.
0: Nou, laat ons niet langer in spanning, Ineke. Je mag hem aankondigen.
2: Ja. Ik heb gekozen voor de Puma's met Zij maakt het verschil.
0: En je mag er hij van maken.
2: Hij maakt het verschil.

0: en dan draai je hem helemaal.
1: Mooi.
0: Zij maakt het verschil, de Puma's. Het nummer dat Ineke Bekkering inbracht. En wordt natuurlijk ook toegevoegd aan onze playlist, ook op Spotify. Ineke, dank je wel voor een leuke uitzending.
2: Ja, ik vond het heel erg leuk om een keer gast te zijn.
0: Een keer wat anders, hè? Een keer aan de andere kant.
2: Ja.
0: Nou, Cindy, jij bedankt.
3: Ja, jij ook bedankt.
0: We gaan er een mooie weekend van maken.
3: Ja, zeker. En we kijken uit naar volgende week.
0: Veel
3: en
0: plezier morgen bij Op de Koffie.
2: Ik zie Cindy morgen bij Op de Koffie.
0: Ja, tussen 10 en 12, hè. En zometeen...
3: Mogen weer, hè.
2: Mogen weer.
0: En zometeen helemaal te maat met zijn middagcocktail natuurlijk. Tot 2 uur. En dan, ik zou zeggen, aan iedereen maakt er een heel mooi weekend van.
3: Ja, geniet van het zonnetje nog even.
0: Ja, dat kan nog even.
3: Want het gaat nog regenen.
0: Ja,
2: dat is al fijn, want het is goed voor de tuin.
0: Ja. Zo is dat. Ik neem afscheid.
3: Ik ook.
0: Dames, dankjewel. En Herman, heel veel plezier zo meteen met de middagcocktail.
3: Tot de volgende keer.
0: Dag.
4: Hoveniers en Groencentrum Wenninghof in Meddo is continu in beweging. Communiceren met u, maar ook met onze branche, vinden wij zeer belangrijk. Wenninghof is uw partner bij het ontwerpen, aanleggen en onderhouden of renoveren van tuinen en groenvoorzieningen. In ons prachtige groencentrum vindt u onder andere een ruim assortiment vaste planten, heesters, bomen, klimplanten, fruit en zaden, een cadeaushop en krijgt u advies op maat. En Wenninghof heeft een beplantingsservice. Voor meer informatie www.wenninghof.nl

0: Bel 0543 56 93 02. Tuin en Groen. Er is altijd wat moois te doen.
1: Op zoek naar echt vers brood en banket? Kom naar de Warme Bakker in Winterswijk. Hier vind je de unieke combinatie van bakkerij en winkel onder één dak. Goed bereikbaar met ruime parkeergelegenheid. Dus je stapt zo binnen voor vers gebakken brood, heerlijke belegde broodjes en ambachtelijk banket. Kom langs, proef het verschil en vier de smaak van de Achterhoek. Brood- en banketbakkerij Ter Wemer Bischof. Elke dag vers, elke dag bijzonder. Buisbalotstraat 7 in Winterswijk. Telefoon 0543 569 777.
2: Dit is Slingeland FM met het nieuws van 12 uur.
3: Casper Meijer met het NOS Journaal. De natuurbrand bij het Harde is onder controle, maar nog niet helemaal uit. De brandweer heeft het zijn brandmeester gegeven. De brand brak woensdag uit op een militair oefenterrein. Of de brand ook is ontstaan door een oefening is niet duidelijk. De brandweer is al dagen bezig met blussen met ploegen uit het hele land. Het aangekondigde vertrek van 5000 Amerikaanse militairen uit Duitsland komt niet onverwacht. Dat zegt de Duitse minister van Defensie Pistorius. President Trump kondigde het vertrek aan na kritiek van bondskanselier Merz op de Amerikaanse oorlog tegen Iran. Volgens Pistorius was al duidelijk dat de Amerikanen zich terugtrekken uit Europa en dat Europa zelf beter voor zijn eigen defensie moet zorgen. Bij onrust op en rond de boulevard in Scheveningen zijn gisteravond 4 mensen aangehouden. 3 werden opgepakt voor mishandeling, de 4e voor belediging. Op sociale media circuleerde een oproep om naar de boulevard te komen voor een feest. Het was druk en de politie was er ook met ME'ers, honden en agenten te paard om groepen jongeren te verspreiden. Precies een jaar geleden waren er hevige rellen in Scheveningen. Uiteindelijk kregen toen 16 mensen een taakstraf. De Amerikaanse luchtvaartmaatschappij Spirit Airlines is failliet. Dat komt mede door de hoge brandstofkosten. De Amerikaanse prijsvechter verkeerde al langer in zwaar weer. 1,5 jaar geleden vroeg het bedrijf al eens uitstel van betaling aan. Afgelopen zomer was er ook een reorganisatie. Nu verdwijnen er 17.000 banen. De ondergang van Spirit is het grootste faillissement in de Amerikaanse luchtvaartsector in 20 jaar tijd. Het weer, zon en wolken. In het noorden nog een bui. Later vanuit het zuiden nieuwe, stevige buien met onweer en windvlagen. Het wordt 20 tot 26 graden. Morgen bewolkt en buien bij een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
4: Nu de middagcocktail.

0: Nou, en daar zijn we dan weer. Tot aan de klok van 2 uur, de middagcocktail. Met heel veel gezellige muziek. Bolt de Cruz bijvoorbeeld. En Janne zit er natuurlijk ook bij. Bichel. Afijn, hele fijne muziek en gezellige muziek. We beginnen met Ferry de Lits. Het perfecte plaatje.
1: Dat je zonder een reden zomaar ineens moest gaan.

Hij komt uit Litouwen. Mixer DJ. Het Mr. Was. Dan gaat deze beter. Dans tot morgen met mij. Met Jammes. Je mag inhaken. Van links naar rechts. Van links naar rechts.

De plaat van deze middagcocktail, het eerste uur in ieder geval. Stef Ekkel was het en genieten zonder spijt. We gaan er zo uit, even voor reclame en boodschappen en nieuws. En na de klok van 1 uur zijn we weer terug.

0: Slingeland FM. Met het nieuws van 1 uur.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. Burgemeester Van Zanen van Den Haag noemt de onrust gisteravond op de boulevard van Scheveningen onacceptabel. Jongeren hadden opgeroepen om er te gaan rellen. Er ontstond uiteindelijk een kat-en-muisspel met de politie. Ook werden ME'ers ingezet. Zij hebben volgens Van Zanen krachtig ingegrepen. 4 mensen zijn opgepakt voor mishandeling en belediging. Precies een jaar geleden was het ook al onrustig op de boulevard van Scheveningen met reddende jongeren. Bij nieuwe Israëlische luchtaanvallen in het zuiden van Libanon zijn zeker 7 mensen gedood. Ook zijn er meerdere gewonden. Officieel geldt er een staakt het vuren, maar in de praktijk zijn er dagelijks aanvallen van het Israëlische leger en Hezbollah. De militante beweging zegt dat er vandaag weer Israëlische troepen zijn aangevallen in een van de dorpen in het zuiden van het land. De NAVO zegt dat het besluit van de VS om 5000 militairen weg te halen uit Duitsland de noodzaak benadrukt dat Europa zelf moet investeren in de eigen defensie. Eerder zei de Duitse defensieminister Pistorius dat ook al. Een woordvoerder van de alliantie zegt nog altijd vertrouwen te hebben in het afschrikkende effect vanuit Europa. De NAVO zal met de VS en Duitsland in gesprek gaan over de terugtrekking van de militairen. Terwijl de benzineprijs in Nederland recordhoogtes aantikt, kan in Duitsland weer worden getankt voor minder dan 2 euro per liter. Dat komt door de tijdelijke accijnsverlaging die de Duitse regering heeft ingevoerd vanwege de gestegen brandstofprijzen. Volgens een site die benzineprijzen in de gaten houdt, is het prijsverschil tussen een liter benzine in Duitsland en Nederland opgelopen naar zo'n 30 cent. Op een volle tank kan tanken in Duitsland meer dan 10 euro schelen. Het weer, zon en wolken en een enkele bui. Later vanuit het zuiden nieuwe, stevige buien met onweer en windstoten. Het is 20 tot 26 graden. Morgen bewolkt en buien en dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
2: Een geluksmoment is dichterbij dan je denkt. Hesseling Koffie schenkt geluk.
3: Hoveniers en Groencentrum Wenninghof in Meddo is continu in beweging. Communiceren met u, maar ook met onze branche, vinden wij zeer belangrijk. Wenninghof is uw partner bij het ontwerpen, aanleggen en onderhouden of renoveren van tuinen en groenvoorzieningen. In ons prachtige groencentrum vindt u onder andere een ruim assortiment vaste planten, heesters, bomen, klimplanten, fruit en zaden, een cadeaushop en krijgt u advies op maat. En Wenninghof heeft een beplantingsservice. Voor meer informatie www.wenninghof.nl of bel 0543 56 93 02. Tuin en Groen, er is altijd wat moois te doen.
4: Op zoek naar echt vers brood en banket? Kom naar de Warme Bakker in Winterswijk. Hier vind je de unieke combinatie van bakkerij en winkel onder één dak. Goed bereikbaar met ruime parkeergelegenheid. Dus je stapt zo binnen voor vers gebakken brood, heerlijke belegde broodjes en ambachtelijk banket. Kom langs, proef het verschil en vier de smaak van de Achterhoek. Brood- en banketbakkerij Ter Wemen Bischof. Elke dag vers, elke dag bijzonder. Buisbalotstraat 7 in Winterswijk. Telefoon 0543 569 777.
5: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Evesta. Voor al uw evenementen. NOA, Netwerkgroep Oost-Achterhoek. De Stichting Ouderen Actief. Kruiselbrink Installatiebedrijf. Witgoedservice Wenters. Auto Meerdink.
6: Nu, de middagcocktail.

0: Ja, je hebt toch wel in de gaten, Lina. De beste muziek, dat wordt hier gedraaid.
1: Nou, welkom bij het tweede uur middagcocktail. We hebben weer heel gezellige muziek klaarstaan. Onder andere van de Dijk, bijvoorbeeld. Daryl Music, even kijken. Pedro Basiel. De Poele Petatten. Ja, Sultans of Swing van Dire Straits. Enfin, heel gezellige muziek allemaal. We gaan vast uit met de Dijk.

0: De dijk en nergens goed voor lijf opgenomen in Ahoy.
1: Dank jullie wel. Mike Knolly, je bent...

0: ik hoorde dit deze week op de Duitse radio. Life is beautiful. Ik vond het zo mooi. Zo lekker rustig. Lekker genieten. Achter het stuur. Jawel.
1: Dit is de middagcocktail.
2: Eine deutsche Schallplatte!

0: Pietro Basiel. Amor mio divino.
1: Is die beste nacht. Al vino en musica.
0: Dit is poelepatten. Poelepetatten. Heten ze. En ze hebben de nummer van normaal. Het Achterhuis. Poelepetatten. Beetje moeilijk uitspreken, maar het is een leuke groep. In ieder geval, ik heb ze gezien.

0: Estelle Holthausen. Let me home. Ze is een Duitse. Right where I en ze zingt in het Engels. En dat is al wonderbaarlijk, eigenlijk. In Your Eyes.
1: De gezellige middagcocktail op RTV Slingeland.

0: Oh My God Is Happening van Direct.
1: Blijft gewoon een mooi nummer, hè.
2: Eine deutsche Schallplatte!
0: En dan hebben we weer de Duitse Schallplatte. Christian Anders. Geh nicht vorbei. Geh nicht vorbei aan die middagcocktail.

dit is Dixie Red. Yesterday still holds me. En we schieten er later op. Het is zo dadelijk 2 uur, het einde van dit programma.

Dit is weer het einde van de middagcocktail op deze zaterdagmiddag 2 mei. Ik bedank u allemaal voor het luisteren. En wat mij betreft, geniet van het mooie weer nog. En tot de volgende keer. Hoi.

0: Slingeland FM met het nieuws van 2 uur.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. De natuurbrand bij het Harde is onder controle, maar nog niet helemaal uit. De brandweer gaf vanochtend het sein brandmeester. De brand brak woensdag uit op een militair oefenterrein. Of de brand ook is ontstaan door een oefening, dat is nog altijd niet duidelijk. De brandweer is al dagen bezig met blussen met ploegen uit het hele land. De stichting Behoud Veluws Landschap wil graag met Defensie om tafel om te praten over de ecologische gevolgen van de brand, zegt een voormalig boswachter tegen Omroep Gelderland. Naast een defensieterrein is het gebied ook een bijzonder natuurterrein met allerlei diersoorten die nu hun leefgebied kwijt zijn. Klanten van ING en Triodos hebben vanochtend moeilijker kunnen pinnen. Volgens ING lag het probleem bij een externe partij die pintransacties afhandelt, maar is de storing inmiddels voorbij. Voormalig Formule 1-coureur Alessandro Zanardi is overleden. In de jaren 90 reed hij ruim 40 Grand Prix. Na die carrière kwam de Italiaan nog uit in de huidige IndyCar-series. Een zware crash tijdens een race kostte Zanardi beide benen. Hij werd nog wel succesvol in het handbiken. Hij won op de Paralympische Spelen 4 keer goud. De Italiaanse premier Meloni zegt dat haar land een groot kampioen en een buitengewoon mens heeft verloren. Zanardi was volgens haar iemand die elke tegenslag in het leven wist om te zetten in een les in moed, kracht en waardigheid. Alessandro Zanardi was 59 jaar. En veel Nederlanders gaan dit weekend de grens over om te tanken in Duitsland. Daar is benzine en diesel de komende 2 maanden zo'n 17 cent goedkoper door een accijnsverlaging. Een liter benzine is daarmee zo'n 30 cent goedkoper bij de oosterburen. En op een volle tank kan tanken in Duitsland meer dan 10 euro schelen. Het weer nog, zon en wolken bij 20 tot 26 graden. Later vanuit het zuiden stevige buien met onweer en windstoten. Morgen bewolkt en veel buien en dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.

0: enige echte podium voor muziek uit de streek. Streektaal Radio.
1: Als dialect toen ik meer zeg, moet al de steek ben ik vergeten. Blaas niet zo hoog van de toren, je bent zo arm als de neten.
0: Streektaal, het programma over dialect. Met...

je trebek. Kom, dans ook jij slomme, ik vul me zo leeg. Dat lachende kieken en dat frisse gezicht. Hij dat moet altijd die spul zachtheid. Alleen als ze vrij zijn, niet in de beste tijd. Zee moest eens wetten, maar ze heeft aan de ring.

van Vinkers met Koninginnedag, ja, jaren geleden. Toen de prins koningin Beatrix naar koningin was, hadden we op 30 april Koninginnedag. En tegenwoordig is het allemaal anders. We hebben koningsdagen, koningsnachten en weet ik veel allemaal wat. Mooi, welkom bij Streektaal Radio. Twee uur lang de mooiste, nieuwste nummers en de lekkerste gouden ouwe. Ook de nieuwe schietschijf komt voorbij. Dus alle reden om lekker te blijven luisteren en genieten van al dat mooi wat voorbij komt. De komende twee uur dus niks aan veranderen. Lekker gasten en lekker luisteren. Ja, wil je reageren, maar ook wil je wat anders horen? Denk je, nou, dat nummer heb ik al vaker gehoord. Ik wil een ander nummer horen. Dat mag hoor. Streektaalradio@hotmail.com. Streektaalradio@hotmail.com. Of doe je zelf iets in de streektaal, in het dialect. Laat het ons weten. Dan kom jij gewoon in Streektaalradio. Signal, WhatsApp en al die andere dingen. 061-267-8253. 061-267-8253. Wat gaan we draaien? Het volgende nummer is er eentje van Gerard van Kool. En het is, nou, van mij is het al 25 jaar oud. Maar dat had net zo gisteren geschreven kunnen worden. Het gaat over geweld. Maar nog eerst hebben we de techniek en presentatie van ondergetekend. Dus gaat wat mis, komt er geheel en al de computer terug.

0: mij niet uit.
1: Duur de bliemer aan het branden. Joegoslavië, Afghanistan of Israël. Het is altijd oorlog in een van die landen. Waarom ze vecht, weten ze dat eigenlijk wel. De een door de andere vredesconferentie. Wanneer besproken wordt hoe dat je het weiter moet. De wapenhandelaar kunt zijn zak te vullen. En aan het front, er wordt betaald meer liters bloed.

stil? Is het de welvaart die ons de wereld vergeten? Want als je eerlijk bent, interesseert het ons geen fluit. We zeppen door een lingo of een schone film.

Spreektaal Radio. De beste popmuziek in je moerstaal. Luister nu altijd en overal de beste muziek uit alle streken. Via streektaalradio.nl.

deze Oer in Buitenfield. Ja, mijn Fries is niet meer wat het geweest is. Maar als ik er aan de echte Fries ga vragen hoe je dat nou precies gaat uitspreken. In de Groene Holden. Deze Oer in Buitenfield. Nou ja. Als jullie het beter kunnen, 06-1-2-6-7-8-2-5-3. 06-1-2-6-7-8-2-5-3. Of via streektaal radio, @hotmail.com. Laat het me maar gewoon weten hoe je dat goed moet uitspreken. Ja, ik draai een regelmatig nummer van normaal. Niet die bekende, maar die kent iedereen wel. Ik ga iedere keer op zoek. Denk, hey, wat zou ik vandaag eens draaien? Ik heb er weer een gevonden. De Plankenkoorts. Ook niet zo'n heel bekende, maar we gaan hem wel lekker draaien.

Hij vraagt zich af, wat zal hij doen? Nou, ik bedoel, hij kan gewoon gaan zingen. Feestje vieren in deze dagen. Ik bedoel, genoeg feesten in Nederland. Dus komen deze hele week, de volgende week en al die andere weken. De zomerfeesten komen eraan. Dus wat dat betreft heeft hij genoeg te doen. Mat Koch is nu het tijd voor de nieuwe schietschijf van deze week. En voor de schietschijf van deze week gaan we naar Friesland. Nienke Lavermand, geboren op 14 april 1980, heeft een nieuwe cd. En die heet Ook. En daarop staat het nummer, de nieuwe schietschijf. Nienke zingt al sinds ze 11 jaar is. Ze heeft al vele mooie Friestalige nummers uitgebracht. Waaronder een hele mooie cd met Fado-liedjes. Dus Portugese Fado in het Friese. Hartstikke mooi. De schietschijf van deze week. Dat het er al is. Tenminste, als ik het goed uitspreek. Nienke Lavermand. Schietschijf.

Notitieschijf van deze week van Nienke Laafman. Ze komt uit Friesland en nummer heet Dat It Er Al Is. We gaan even naar Twente, naar Annemieke Reusing, oftewel naar Voezel. Ja, zo heet dat, de bandje, het groepje waar ze speelde vroeger, Voezel. En Voezel, dat is sterke drank, hele sterke drank uit Duitsland. Dat is, ja, zoontje neef, maar veel sterker. Voezel. En maar ze maakt wel mooie liedjes over een mooie dag van de week. Zondag. Maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag, zaterdag. En dan is het weer zondag.

Vos. Uit Groningen. Een man alleen. Ja, dat is een heel mooi nummer. Ik zeg, moet je misschien op YouTube kijken. Als je niks te doen hebt naar het filmpje van dit nummer van Man Alleen van Olaf Vos. Een heel mooi clipje zit erbij. We gaan naar Zuid-Afrika. Heeft hij gewoon opgestuurd naar streektaalradio@hotmail.com. Streektaalradio@hotmail.com. De nieuwste van Nieuwe Love featuring Stella. Hier bij u terug.

0: Harry Hofmeijer. Achter elke man, zegt hij, staat een vrouw. Ik keek even achter me. Ik zie helemaal niemand. Nee hoor, klopt helemaal niks van. Ik zit hier helemaal zonder een vrouw achter me in de studio. Ja, helaas. Ergens anders naast me, voor me, maar niet achter me. Maakt er lekker niks uit. Misschien wel in Brabant zit een mooie vrouw. Dat zou maar kunnen. Het Boekels kwartiertje. Hebben over een miljoen. Miljoen mannen, miljoen vrouwen, miljoen guldens, miljoen euro's. Ik weet het niet. Zou zo van alles kunnen. In ieder geval in Brabant, het Boekels kwartiertje.
1: Hij zwijt de weg.
2: Doen, moet je zeker doen.
1: Ver van huis, dat is kikken, zeg.

0: moeten zeker zeker doen. Doen,
1: doen moeten doen, ja, moeten doen. Moeten doen, ja, moeten doen. Moeten doen, ja, moeten doen.

0: moet je zeker doen.
1: Ne lady shaver, axel hair.
0: Doen, moet je zeker doen.
2: Mijn achter van een heggeskeer.

0: moeten zeker, zeker doen, doen.
1: Doen, moeten doen, ja, moeten doen. Moeten doen, ja, moeten doen. Moeten doen, meer een miljoen.
2: Wil je een plaatje aanvragen om de groeten doen? Of doe je zelf vrienden in een streektaal en in een dialect? Laat het ons weten. www.streektaalradio.nl kun je alles beluisteren. En opsturen kun je alles naar streektaalradio@hotmail.com. streektaalradio@hotmail.com of via de WhatsApp 06-12-678-253. WhatsApp 06-12-678-253.
3: Schiet schrijven.

En er was nog een stuk van de schietschijf van deze week. Nienke Laanverman, dat het er al is. We gaan even naar Groningen. De nieuwste van Vief Veur is ook een hele mooie zinger. Lekker Groningstalige streektaal popmuziek. En ze zeggen, iemand de groet net. Nou oké, iedereen de groeten van Vief Veur.

0: Een hekel aan jou, tweedehands. Was dit eens komen volgens mij erg uit Zeeland. Ja, daar ergens uit de buurt. Ik zal het eens een keer helemaal goed uitzoeken. We gaan hem binnenkort eens een keer met ze bellen. Want natuurlijk al meer, want ze weten. Kijk, we straks moeten weer afscheid nemen. Het was 2 uur lang Streektaal Radio. Jullie gaan doorgaan met reageren via streektaalradio@hotmail.com. Signal, WhatsApp, telefoon of al die andere dingen. 06-12-678-253. 06-12-678-253. Mijn naam is Ben Eijkamp, doet Hennega, doet het ook een keer. Hou door, voortgaan. We gaan de boes aan met Trio!
1: Op zoek naar echt vers brood en banket? Kom naar de Warme Bakker in Winterswijk. Hier vind je de unieke combinatie van bakkerij en winkel onder één dak. Goed bereikbaar met ruime parkeergelegenheid. Dus je stapt zo binnen voor vers gebakken brood, heerlijke belegde broodjes, een ambachtelijk banket. Kom langs, proef het verschil en vier de smaak van de Achterhoek. Brood- en banketbakkerij Ter Beme Bischof. Elke dag vers, elke dag bijzonder. Buisbalotstraat 7 in Winterswijk. Telefoon 0543 569 777.
2: Dit is Slingeland FM met het nieuws van 4 uur.
3: Levi van Eck met het NOS-journaal. Na de natuurbrand bij het Harde zijn er nog meerdere warme plekken in de grond. Die worden in de gaten gehouden met warmtebeeldcamera's, zodat het vuur niet opnieuw kan oplaaien. Vanochtend gaf de brandweer het zijn brandmeester. Het vuur brak woensdag uit op een militair oefenterrein. Of de brand ook is ontstaan door een oefening, wordt nog onderzocht. De brandweer was dagen bezig met blussen met ploegen uit het hele land. De politie heeft in totaal 8 mensen aangehouden na een steekincident in Winschoten gisteravond. Onder de verdachten zijn ook 3 mensen die gewond raakten. Gisteravond kreeg de politie een melding over een incident op straat in de Groningse plaats. Vrijwel direct werden toen 5 mensen opgepakt. Korte tijd later vond de politie op verschillende plekken in Winschoten 3 mensen met steek- en snijwonden, onder wie een minderjarige. Ook zij zijn toen opgepakt. Wat er precies is gebeurd, weet de politie nog niet. In de provincie Utrecht wordt zo'n 12 kilometer aan rechte sloten en beken weer krom gemaakt. Daardoor moet de natuur zich gaan herstellen. De provincie en het waterschap trekken er 6 miljoen euro voor uit. Met dat geld worden de bochten gemaakt en bomen en planten bij het water gezet. Vroeger werden de sloten juist recht getrokken, zodat het water beter afgevoerd kon worden. Maar in periodes zonder regen valt een beek snel droog. Ook is er nu weinig leven in en om de sloten. Veel Nederlanders gaan dit weekend de grens over om te tanken in Duitsland. Daar is de benzine en diesel de komende 2 maanden zo'n 17 cent goedkoper door een accijnsverlaging. Een liter benzine is daarmee zo'n 30 cent goedkoper bij de oosterburen. Op een volle tank kan tanken in Duitsland meer dan 10 euro schelen. Het weer, zon en wolken bij 20 tot 26 graden. Later vanuit het zuiden stevige buien met onweer en windstoten. Morgen bewolkt en buien en een graad of 20. Dit was het NOS-journaal.

0: Hoveniers en Groencentrum Wenninghof in Meddo is continu in beweging. Communiceren met u, maar ook met onze branche, vinden wij zeer belangrijk. Wenninghof is uw partner bij het ontwerpen, aanleggen en onderhouden of renoveren van tuinen en groenvoorzieningen. In ons prachtige groencentrum vindt u onder andere een ruim assortiment vaste planten, heesters, bomen, klimplanten, fruit en zaden, een cadeaushop en krijgt u advies op maat. En Wenninghof heeft een beplantingsservice. Voor meer informatie www.wenninghof.nl of bel 0543 56 93 02. Tuin en groen, er is altijd wat moois te doen.
1: Een gelukmoment is dichterbij dan je denkt. Hesseling Koffie schenkt geluk.
2: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Leon te Kempel Tweewielers, Café de Stam, Pomperkaas op de Markt en de firma Kramp uit Varsseveld.

0: Vintage, muziek van Nederlandse bodem.
1: Ik was maar een clown.
0: Van Ben Kramer tot Kajak. Nederlandstalig, maar zeker ook Engels. En anderstalig. En regelmatig interviews met bekende en minder bekende artiesten.

En zo openen we Old Dutch met een klassieker die laat horen dat zelfs dance een hart kan hebben. Dit was Too Unlimited met Nothing Like the Rain. Welkom bij 2 uur muziek van Nederlandse en Belgische bodem. Van iconen tot nieuwe stemmen. Van fluisterzacht tot voluit. En ik ben je gids door dit muzikale landschap. En geloof me, er komt vandaag van alles voorbij. En ik ben heel trots dat ik straks een interview mag hebben met Eva de Roveren. Die 24 april jongstleden haar nieuwe single uitbracht. Daar heb ik het over en over al haar andere plannen voor het komende jaar. Maar nu gaan we eerst door met even iets totaal anders. Van elektronische regen naar virtuose klasse. Het is veruit het populairste werk van deze componist uit de Caucasus. En deze van oorsprong Koerdische dans met sabels componeerde Khatchaturian voor zijn ballet Gayane, dat de hele wereld overging. En Rick van der Linden maakte er een moderne versie van. Dit is Exception met de Saberdans.

0: een band die het wel rauwer, hoekiger en misschien ook wel eerlijker maakte. Dat waren The Shoes met No Money for Roses.
1: Oh la la, Paul gaat vreemd. Elke week glipt hij de grens over op zoek naar een Vlaamse schoonheid. En geloof me, die zijn er. Zoveel. Soms brutaal, soms poëtisch, maar altijd onweerstaanbaar. Tja, ik snap Paul wel. Ik ben Eva de Roveren en als hij bij mij aanbelt, dan doe ik open.

Ja, dan is het tijd voor ons Belgisch kwartiertje. En we steken de grens over zonder file, zonder paspoort, maar met prachtige muziek. En vandaag staat het kwartiertje, en dat zal wel wat langer worden dan een kwartiertje, in het teken van een bijzondere gast, namelijk Eva de Roo.

toveren. Ze heeft een stem die je niet alleen hoort, maar ook voelt. Ze schrijft, zingt en vertelt met een zeldzame eerlijkheid. En misschien is het wel de mooiste stem van Vlaanderen. Eerst gaan we luisteren naar het nummer wat vooral in Nederland ook bekend is. Fantastisch toch, oftewel Slaap lekker ding. En daarna ga ik met haar in gesprek, onder andere over haar nieuwe single.

0: Ja, de zomer hangt in de lucht. Misschien nog niet altijd zichtbaar, maar al voelbaar in elke noot. Elke gedachte die afdwaalt naar licht en liefde. En soms komt er een lied dat precies dat vangt. Ze is al jaren een stem die raakt zonder te forceren, die fluistert waar anderen schreeuwen en die met ogenschijnlijk eenvoudige woorden recht het hart weet te vinden. Met een nieuwe single, Wie weet wat de zomer brengt, kijkt ze vooruit vol vragen, vol hoop en misschien ook wel een beetje verwondering over alles wat nog op haar pad ligt. En alsof dat nog niet genoeg is, viert ze dit jaar ook 20 jaar van een album dat voor velen een soundtrack van hun leven werd. Ik ben heel blij dat ze even tijd maakt voor Old Darts. Aan de telefoon Eva de Roveren. Eva, welkom. Ja, ik had het er dus over dat Wie weet wat de zomer brengt is jouw nieuwe single 24 april uitgekomen. Het klinkt als een open raam op een warme avond. Wat hoop jij zelf dat deze zomer jou gaat brengen?
1: Dat is heel mooi gezegd. Ik ga dat onthouden. Een open raam op een warme avond. Deze zomer. Dus er is inderdaad een nieuwe single. Heb ik opgenomen dit voorjaar met een prachtige nieuwe band ook. En we gaan een beetje spelen. We spelen een paar concerten in de zomer. En dat is altijd fijn. Maar ik ga ook... Dus ik vier eigenlijk 20 jaar De Jager. De Jager is mijn debuutalbum, zou ik maar zeggen, als solo-artiest. Dat wordt 20 jaar dit jaar. Maar de band waar alles mee begonnen is, waar ik als zangeres voor de eerste keer mee op het podium heb gestaan, was Kadril. Dat is een folkband. En die 54 jaar dit jaar. Dus er wordt heel veel gevierd. Ja. Ja, dat is een heel groot feest dit jaar. Ja.
0: Dus 2026 of 2026.

0: 2020 wordt echt een heel leuk jaar voor jou.
1: Een feestjaar wordt het, dus dat is wel fijn. Ja.
0: Ja. In het nummer zeg je, wie komen we tegen onderweg? Geloof jij meer in toeval of het idee dat sommige ontmoetingen voorbestemd zijn?
1: Oh, dat is een goede vraag, een hele moeilijke vraag. Hè? Ja. Want dat weten we niet. We weten dat niet. En dat kunnen we ook niet weten. En sommige mensen willen graag geloven dat de dingen gebeuren zoals ze moeten gebeuren. Maar als ik dan naar de wereld kijk en wat er allemaal aan de hand is, zeker de laatste jaren, ja, dan weet ik niet of ik daar nog echt in geloof. Dus, maar voor mijn eigen leven durf ik ook wel, ik durf ook wel echt zo, bijvoorbeeld je denkt aan iemand en dan krijg je een berichtje van die persoon. Ja. Dat soort dingen. Dat zijn heel leuke. Ja, zijn het toevalligheden of is het echt een beetje omdat je is het, ja, een connectie die je maakt met iemand en die dat dan toch aanvoelt of zo. Dus ja, dus ik vind dat leuk om daarover na te denken. Maar ik kan het ook wel relativeren. Als ik een beetje verder dan mijn eigen leven kijk, dan relativeer ik het soms wel.
0: Ja, de song zit denk ik wel vol vragen. Zijn dat ook vragen waar je zelf in zit? Of heb je inmiddels ook al wat antwoorden gevonden?
1: Ik merk, ik word er dit jaar 48. Ik merk wel dat hoe langer ik leef, hoe meer vragen ik heb. ik had gehoopt dat ik nu al wel inderdaad een paar antwoorden zou gevonden hebben. En misschien voor mezelf is dat ook wel zo voor een stuk. Vragen waar ik vroeger heel erg mee worstelde, dat die wel voor een stuk ja, beantwoord zijn of zo. Maar er komen altijd maar meer vragen. Ja. Want je hebt ook altijd maar meer levenservaring. En je hebt ook altijd maar meer gezien. En je kent meer. En ja, dan blijven die vragen gewoon komen. Dus voor de jonge mensen die nu luisteren, ja, ik kan u niet beloven dat je het gaat weten op een gegeven moment.
0: Nee.
1: Dat is gewoon niet zo. Nee.
0: Nou, je had het al over dat je ook 20 jaar de jager viert.
1: Ja.
0: Als je nu terugluistert naar de jager, hoor je dan nog dezelfde Eva of ben je nu een heel ander mens?
1: Maar dat zijn allemaal moeilijke vragen. wacht, wil ik even over nadenken. Ben ik een ander mens? Er is veel veranderd, ja, zeker. Ik geloof wel dat uw essentie, waarmee dat je geboren wordt, zeg maar, dat die wel blijft. Ik ben nog altijd even gepassioneerd door muziek en door verhalen vertellen als toen. Maar ik merk wel als ik nu die nummers, want we gaan het album integraal spelen. Dus we spelen het nieuwe album, dat komt uit in september. Maar ook De Jager spelen we integraal tijdens het theatertournee. En als ik dan die nummers terug beluister en terug zing en zo. Ja, er komen altijd wel nieuwe lagen bij. En dat heeft ook wat ik daar straks zei, denk ik, van je hebt natuurlijk meer ervaring, meer levenservaring, meer dingen gezien. En dan denk je van, ah ja, ik zou het ook zo kunnen interpreteren of zo. Dus dat is, voor mezelf blijft dat wel tof, omdat ik elke keer wel een nieuwe laag ontdek in een liedje. En dat is denk ik wat er ook kan gebeuren bij het publiek, wat ik ook heel tof vind, dat sommige mensen een heel andere connotatie hebben met een lied van mij, dat. En dan vertellen ze mij dat soms na een concert. Of zo, ja, dat heeft voor mij betekent dat dit. En ik heb er zoveel aan gehad daarom. Dan denk ik, ah, oké. Ja. Dat is nieuw voor mij, maar dat vind ik wel juist heel fijn. En dat is wat de muziek ook kan doen. Dus ik blijf het wel spannend vinden, altijd. Ja.
0: Ik zal nu een wat makkelijkere vraag stellen. Dat over, ja, over je theatertournee. Zijn daar al data en plaatsen van bekend?
1: Zeker. Ik moet nog wel een beetje wachten om ze allemaal bekend te maken, totdat de theaters zelf hun programma naar buiten brengen. Dus ze staan nog niet allemaal op mijn website, maar dat komt zeker. En het is, ja, tot hiertoe allemaal België. Helaas niet Nederland. We zijn heel erg bereid om tot bij jullie te komen. Dus vraag ons vooral om te komen spelen. Maar de data, ja, de theatertournee speelt zich vooral af in Vlaanderen. Maar eigenlijk is dat ook niet zo heel ver natuurlijk. Hè?
0: Ja, hier in de buurt in Goorlen is ook een leuke zaal hoor. Daar kan ik je aanbevelen.
1: Ja, dat zou heel fijn zijn. Ik heb lange tijd een boekingskantoor gehad in Nederland. Maar dat is nu. Maar daar moet ik misschien toch nog eens terug werk van maken.
0: Fantastisch toch. Dat heb ik net gedraaid. Dat staat volgens mij ook op de jager.
1: Ja,
0: laat me je lied zijn. Dat wilde ik straks ook nog gaan draaien na jouw nieuwe single.
1: Fijn.
0: Wat denk je dat het publiek gaat voelen bij jouw concertreeks? Is dat nostalgie, herkenning of juist iets nieuws?
1: Beide, hoop ik eigenlijk. Want inderdaad, we spelen dan bijna alle nummers, of integraal, dus echt alle nummers van de Jager. Maar we spelen ze natuurlijk wel een beetje in onze eigen versie, omdat ook de samenstelling van de band is een beetje anders dan hoe het album De Jager is opgenomen. En ik wil ze eigenlijk heel graag linken aan nieuwe nummers. Dus wat we eigenlijk gaan doen is een soort van answer songs. Dus we spelen bijvoorbeeld Laat Me Je Lied Zijn. En dan spelen we daarna een nummer van het nieuwe album. Dat er dat qua verhaal, qua gevoel, qua emotie daaraan gelinkt is. Om zo de link te maken tussen vroeger en nu, 20 jaar later. Eigenlijk is het album ook een beetje zo opgevat als De Jager 20 jaar later, zal ik het zo zeggen.
0: Jouw nieuwe album, wat in september uitkomt, ik heb ergens opgevangen, heet dat Sluit de Nacht?
1: Sluit de Nacht, ja. Inderdaad.
0: Ja. Dat klinkt bijna als een ritueel.
1: Ja, het is een beetje. Het deed mij wel denken aan de Engelse uitdrukking, die closing time. Alsof dat je zo eigenlijk het gevoel is van je zit in een bar en ze gaan die sluiten. Snap je? Dus zo, ze gaan echt de nacht afsluiten. Ze kunnen zo de lichten gaan aan. Mensen beginnen stoelen op de tafels te zetten. En er is een beetje een periode afgesloten. En dat is, zo voelt dat ook voor mij. Voor mij is dit album een soort van afronding van een bepaalde periode. Niet dat er daarna kunnen er alleen nog maar leuke nieuwe dingen komen. Dus het is niet dat ik ga stoppen of zo. Maar het is meer het gevoel van, oké, nu is het tijd om even naar huis te gaan. Het is tijd om thuis te komen en die afronding te maken, de cirkel rond te maken of zo. Dat is de intentie ervan, ja.
0: En het komt uit in september. En tussen nu en september komen er dan af en toe ook nieuwe singles uit die op dat album komen?
1: Ja, dus vandaag is Wie Weet Wat de Zomer Brengt uitgekomen. En dan in augustus, denk ik, begin augustus, komt er nog een single uit. Die heet Eén en Dezelfde. En op 18 september komt het album.
0: Nou, daar ga ik dan ook zeker weer aandacht aan besteden.
1: Ah, fijn, fijn. Ah, en ik wil wel reclame maken voor het album Release Concert. Moesten er mensen zijn die het fijn vinden om Gent te bezoeken? Gent is een prachtige stad. Ik woon er al heel, heel lang, dus kom zeker een keer naar Gent spelen. Album Release Concert op 18 september in het Arca Theater. Een heel tof theater vlak bij mij in de buurt hier. Dus kom zeker langs.
0: 18 september. Nou, ik ga het zo even kijken. En Gent vind ik inderdaad een leuke stad. Kan ik er gelijk. Is dat 18 september? Is dat in een weekend?
1: 18 september is, volgens mij een donderdag of een vrijdag. Dus ik zou moeten. Dat weet ik nu niet juist meer.
0: Maak ik er een weekendje Gent van.
1: Ah, oh, nice.
0: Ja. Als we aan het eind van de zomer terugkijken, wat zou je hopen dat mensen voelen wanneer ze Wie Weet Wat de Zomer Brengt te horen?
1: Als we aan het eind van de zomer terugkijken. Ja. Ik hoor iets heel. Allee, ik zou een beetje misverkiezingachtig zeggen. Wereldvrede.
0: Ja, als dat zou
1: wereldvrede.
0: Kunnen.
1: Ik hoop dat de zomer inzicht brengt, bewustzijn en. Zachtheid.
0: Dat is een mooie wens voor het komende jaar en voor misschien ook de jaren daarna. Ik wens je heel veel succes met je theatertour. En ik hoop ook daar een keer bij te kunnen zijn, wellicht op 18 september. Ontzettend bedankt voor dit gesprek.
1: Bedankt voor bedankt om mij te bellen en voor de babbel. Heel tof.
0: Graag gedaan. En tot de volgende keer.
1: Dag, tot de volgende.
0: Dag Eva. Nou, dat was dus Eva de Roveren. En we gaan natuurlijk nu luisteren naar haar nieuwe single Wie Weet Wat de Zomer Brengt.

wat een fantastische zangeres en wat een fijne vrouw. Eva de Rovere, dit was van het album De Jager van wat dus zijn 20-jarige jubileum viert dit jaar. Laat me je lied zijn. Ja, we zoeken het nu iets dichter bij de zee. Dichter bij het gevoel. Nou, niet dichter bij het gevoel, denk ik. Bluff is dit samen met Gijke Arnaert, Zouterlanden.

we bleven in de sfeer klein, breekbaar en oprecht. Dit was Maaike Ouboter met Dat ik je mis. Ja, we gaan naar een monument in de Nederlandse muziek. Dit is Boudewijn de Groot met Avond.

Ik heb je lief, geschreven door Stef Bos zelf en geproduceerd door Boudewijn de Groot, die we daarnet hoorden met Avond. Bos raakte geïnspireerd om het nummer te schrijven nadat hij op televisie beelden van de Joegoslavische oorlogen zag. En hij beschouwt dus als een van zijn beste nummers. Je Scheef, een nummer van Eefje de Visser, afkomstig van haar album Nachtlicht, bekend om zijn dromerige alternatieve popstijl. Dit is een track van het album Nachtlicht van Eefje de Visser en weerspiegelt haar kenmerkende, hypnotiserende alternatieve popgeluid, waarin persoonlijke en introspectieve thema's centraal staan. Het nummer combineert poëtische teksten met een sfeervolle, dromerige productie, typerend voor Eefje's stijl. Luister naar Scheef.

Ja, het eerste uur van Old Arts sluiten we af met de samenwerking tussen Kensington en Armin van Buuren. Heading up high, tot straks om 2:00.

0: Slingeland FM. Met het nieuws van 5 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Na de natuurbrand bij het Harde zijn er nog meerdere warme plekken in de grond. Die worden in de gaten gehouden met warmtebeeldcamera's, zodat het vuur niet opnieuw kan oplaaien. Vanochtend gaf de brandweer het zijn brandmeester. Het vuur brak woensdag uit op een militair oefenterrein. Of de brand ook is ontstaan door een oefening, wordt nog onderzocht. De brandweer was dagen bezig met blussen met ploegen uit het hele land. In Vlissingen is een minderjarige opgepakt die een foto op sociale media had gezet waarop een mogelijk vuurwapen te zien was. In het huis van de verdachte vonden agenten het mogelijke wapen, soft- en harddrugs en een grote hoeveelheid contant geld. De spullen zijn in beslag genomen. Voor de kust van Jemen hebben gewapende mannen een olietanker gekaapt. Volgens de Jemenitische kustwacht is het schip geënterd en vaart de tanker nu richting Somalië. De olietanker wordt door de kustwacht in de gaten gehouden. Piraterij komt vaker voor in de Golf van Aden. Vorige maand waren er ook al 2 incidenten waarbij schepen werden gekaapt. In de provincie Utrecht wordt zo'n 12 kilometer aan rechte sloten en beken weer krom gemaakt. Daardoor moet de natuur zich gaan herstellen. De provincie en het waterschap trekken er 6 miljoen euro voor uit. Met dat geld worden de bochten gemaakt en

0: om planten bij het water gezet. Vroeger werden de sloten juist recht getrokken, zodat het water beter afgevoerd kon worden. Maar in periodes zonder regen valt een beek snel droog. Ook is er nu weinig leven in en om de sloten. Het weer, het is nu nog op veel plaatsen zonnig, maar de komende uren neemt de bewolking toe vanuit het zuiden. Later vanavond volgen er wat stevige buien waarbij er flink wat regen kan vallen en ook onweer en windvlagen mogelijk zijn. Morgen dan is het bewolkt en vallen er buien. Het wordt dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Op zoek naar echt vers brood en banket? Kom naar de Warme Bakker in Winterswijk. Hier vind je de unieke combinatie van bakkerij en winkel onder één dak. Goed bereikbaar met ruime parkeergelegenheid. Dus je stapt zo binnen voor vers gebakken brood, heerlijke belegde broodjes en ambachtelijk banket. Kom langs, proef het verschil en vier de smaak van de Achterhoek. Brood- en banketbakkerij Ter Wemer Bischof. Elke dag vers, elke dag bijzonder. Buisbalotstraat 7 in Winterswijk. Telefoon 0543 569 777.
2: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Evesta. Voor al uw evenementen. NOAH, Netwerkgroep Oost-Achterhoek. De Stichting Ouderen Actief. Kruiselbrink Installatiebedrijf. Witgoedservice Wenters. Auto Meerdink.

Ja, we zijn begonnen aan het tweede uur van Old Dutch. En blijf er vooral bij, want er komt nog veel moois. En dit was de Q65, zonder twijfel een van Nederlands meest legendarische 60s bands. De groep bestaat in eerste instantie ruim 2,5 jaar, van begin 65 tot eind 67. En in die periode maken ze 7 singles en een LP, waaronder dit nummer

en wat ik net liet horen. En ze behoren tot het beste wat de Nederbeat in de tweede helft van de jaren 60 te bieden heeft. Maar muzikale meningsverschillen en onderlinge irritaties waren aanwezig. En wanneer Willem Bieler in militaire dienst moet, betekent dat het einde van de Q65. En begin 1970 proberen ze het opnieuw en maken ze een paar behoorlijke singles. Maar de successen blijven uit. En de groep wordt in 1974 voor de tweede keer ontbonden. Met tussenpozen wordt de band nog enkele keren opgericht en ontbonden. Maar ja, zonder het succes wat ze in eerste instantie hadden. Ja, dan een stem die tegenwoordig tot ver buiten Nederland reikt. Dit is Danny Vera met Rollercoaster.

0: Ja, het nummer is ruim 45 jaar oud, maar nog steeds zeer actueel.
1: All Dutch presenteert historische opnames. Muziek die gebleven is. Verhalen die nooit verdwijnen.
0: Ja, dan weer een stukje geschiedenis. In de jaren 60 waren er drie altijd weer schokkende onderwerpen. Seks, koningshuis en God. Of geloof in het algemeen. En daarom waren het ook onderwerpen waarin het cabaret veel werk van werd gemaakt. En ook het lied God is niet dood, dat Gerard Kok zong, werd als schokkend ervaren. En zo schokkend zelfs dat nog de VARA, nog de VPRO-TV er zijn handen aan wilde branden. Tekstschrijver Guus Vleugel bracht in dit lied onder meer aan de orde dat er bijvoorbeeld op de Veluwe, maar ook andere Bijbelbeltgebieden, nog altijd gereformeerden waren die hun kinderen niet lieten inenten. Wat net tot een polio-explosie had geleid. En ook dit is natuurlijk nog steeds actueel. Dit is Gerard Kok in Lurelei en God is niet dood.
2: God is niet dood, al hoor je dat ook vaak beweren. Je kunt wel degelijk met God communiceren. Het wordt nog steeds gedaan met bijbels en brevieren. Maar het gaat ook op tal van andere manieren. Neem Simon Vinkenhoog, die vroeger God niet bliefde.

sinds God hem opgezocht heeft met een suikerklontje. Ach, ieder heeft zijn eigen religieuze roes. Zo neem ik zelf een tangoplaatje uit een hoes. Ik zet het op de pick-up en voor ik het weet is het begonnen en heeft God mij stevig beet. Ik dans met God, zo goddelijk de tango, want dat alleen stemt mij tevreden met mijn lot. Ik dans met God, zo goddelijk de tango, soms leidt God mij, soms leid ik God.

wat een genot. O, gotte, gotte, god. God is niet dood, hij leeft in hutten en paleizen, waar iedereen met hem verkeert op andere wijze. Dominee Buskes door een beetje op te zwellen en de Margriet door een enquête in te stellen. Gerard Cornelis van het Reven brandt een kaarsje of strijkt verliefd een jonge ezel langs het aarsje. En in de kloosters doen ze het meestal door te zwijgen en op de Veluwe door polio te krijgen. Dat doet mij deugd, ja, dat verheugt mij werkelijk zeer. Ik kijk daar absoluut geen ogenblik op neer. Maar ik zoek het toch voor mijn persoonlijke mystiek. Steeds weer het liefste in die nobele dansmuziek. Ik dans met God, zo goddelijk de tango. Want op een tango zijn wij allebei verzot. Ik dans met God, zo goddelijk de tango. Van het begin tot aan het slot. En als het afgelopen is, dan buig ik even. En zeg, o God, wat heb je mij weer veel gegeven. Al die meiden doen de tango zo verrat. Was een genot, o God, wat een genot. Was een genot, o God, de God, de God.

Ja, het was King of the World, een band opgericht door Aaron Java, gitarist van onder andere QB and the Blizzards. Hij zelf is inmiddels al een tijdje met andere projecten bezig, maar dit nummer van King of the World, Let's Go Get Stoned, was nog met Aaron Java in de gelederen. Ja, en we schakelen weer. RK Vulpoepers BV heette ze, een Nederlandse anarchistische folkband die in 1976 werd opgericht in Hilvarenbeek. Het gezelschap stond bekend om haar opgewekte, sociaal geëngageerde Nederlandstalige muziek en ze waren vaak aanwezig bij actiebijeenkomsten in Nederland en daarbuiten. En na de millenniumwisseling vonden nog diverse reunies of benefietoptredens plaats. Dit zijn dus de RK Vulpoepers BV met Macrobionisch.

0: René en his Alligators werd opgericht in 1959 door volgens veel muziekliefhebbers de beste gitarist van Nederland, René Nodelijk. Toen nog getooid met een atoomkuif scoorde hij vele instrumentale hits, waaronder In the Mood en dit Guitar Boogie.
1: Eerst het origineel en dan onze eigen draai. De cover van de week.
0: Ja, en soms begint een lied heel ergens anders dan waar wij het leren kennen. Alsof het een reiziger is die van taal verandert, maar zijn hart bewaart. En deze week in de cover van de week zo'n muzikale wereldreiziger. We gaan eerst terug naar het Amerika van begin jaren 60, waar George Jones het nummer Tender Years uitbrengt. Een breekbare country song gedragen door spijt, jeugd en een verloren liefde. En niet veel later steekt het lied de oceaan over en krijgt het een Frans hart bij Johnny Hallyday, die er met Tête Tendre Année een gevoelige, bijna fluisterende ballade van maakt. En dan komt het nummer thuis in onze eigen taal. En bij Willeke Alberti wordt het Spiegelbeeld. Een lied dat niet alleen kijkt naar de ander, maar vooral naar jezelf. Ik laat alle drie de versies horen, waarbij Willeke natuurlijk volledig. Dus eerst George Jones, dan Johnny Hallyday en dan Willeke.

Ja, Laura Jansen. Sinds 2000 woont ze in Amerika. En daar heeft ze onder andere ook in kringen van muzikanten gespeeld. Zoals Sarah Bareilles, John Mayer, Jason Mraz en Joshua Redden. En met die laatste toerde ze tweemaal door de Verenigde Staten. Ja, een zangeres die waarschijnlijk bij jullie minder bekend is. Ik heb ze zelf een paar jaar geleden in mijn programma mogen interviewen. Het gaat over Penny Rooks. Ze zingt over liefde, net zoals ze leeft voor liefde. Met vervoering, hartzeer en wanhoop die zich op het puntje van haar tong verzamelen. Er zit altijd een beetje kenmerkende nieuwsgierigheid in haar muziek. Waarbij stem en compositie worden gebruikt als middel om de mysteries van het leven te ontrafelen. Hier is Penny Rooks met Garden of Eden.

Ja, in april 2021 bleek dat Jan Rot ernstig ziek was vanwege een tumor in zijn darmen. Die is verwijderd, maar er bleken zoveel uitzaaiingen te zijn dat hij ongeneeslijk ziek was. Hij had sindsdien een column in het Algemeen Dagblad over het leven met kanker en hij overleed op 22 april 2022. Dit was Jan Rot met Counting Sheep. Nou, en we eindigen voordat we naar het cabaret gaan met De Dijk en ja, de blues verlaat je nooit en de muziek in het algemeen natuurlijk niet.

de blues verlaat je nooit. Maar we moeten de dijk toch voortijdig verlaten. Want anders dan red ik het niet met het cabaret wat ik nog wil laten horen. En je hoort zometeen Fons Jansen met zijn verhaal over die schooljongen. Maar eerst Donkey Shocking met het prachtige door Willem Wilmink geschreven nummer De Oude School.

0: En dan nu... Cabaret.
1: Hier, mijn rekenboekie. Iemand geeft 5% van zijn geld uit. Hij houdt 8 gulden minder over dan de helft van wat hij heeft uitgegeven. Hoeveel geld had hij eerst? Onze meester stelt ook van die stomme vragen. Dan zegt hij, welke maand heeft 28 dagen? Ik zeg, nou, elke maand. Jongen, we hebben op school zulke oude meesters, jongen. Die willen ze in het Rijksmuseum al niet meer hebben, die man. Onze meester begint allemaal kind te worden. Dan zegt hij, noem 2 persoonlijke voornaamwoorden. Ik zeg, wie? Ik. Hij zegt, goed zo. In de Franse les vraagt hij aan mij, wat betekent je ne sais pas? Ik zeg, ik word het niet, krijg ik een 10. No. En dan mijn buurman vraagt, die geef jij eens een voorbeeld van een lidwoord? De jongen doet het en wordt een week van school gestuurd. Ze maken tegenwoordig alles onderwijzen, mevrouw, het is werkelijk waar. En ze vergeten, onderwijzer zijn is een vak, hoor. Meesterschap, vakmanschap. Ja. Hey, weet je wat goed waardeloos is, jongen, bij ons op school? Geschiedenis. Moet je allemaal oude feiten uit je kop leren. Ik zeg altijd, nou, gebeurd is gebeurd, praat we niet meer over, hoor. Al dat geoha over de oude oertijd, nou... Dan zeggen ze, ja, maar vroeger vraagden de mensen elkaar op. Ik zeg, nou, kotsen ze elkaar weer uit. En hebben wij voor geschiedenis, jongen, hebben wij een aparte juffrouw, hè? Nou, mijn vader, jongen, die heeft wel zo de pest in de juffrouw van geschiedenis. Maar dat komt van de ouderavond van vorig jaar, hè? Maar toen was, nee, maar toen was hij 5 jaar aan de school verbonden, jongen. En dan moest mijn vader namens de ouders, hè, moest hij er een krans omhangen. Serpentines op de hoofd, hele troep, jongen. En dit jaar was het weer ouderavond. Komt zijn tegen op de gang, weet je niet meer hoe hij heet. Zegt ze, ben u niet de vader van 1 van mijn kinderen? Ja, nou is mijn

0: Waren kwaad natuurlijk, hoor. Mijn vader zegt nog, ik heb u vorig jaar versierd, maar wop, niks.
1: Hij, die heeft van geschiedenis, hè? Die vrijt met de meester van de vierde klas. Ja. Ik denk dat we niks in de gaten hebben. Onder het overblijven in het bezemhok. Ja. Nou jongens, hoef nog ineens over te blijven, want ze woont vlak naast de school. Hè? Ja, die denkt ook beter dat ik nou overblijf dan dat ik straks overblijf. Nou jongen, nee, maar je kan wel met al lachen, hoor. Laatst zegt ze, wat gebeurde er 450 jaar na Christus? Ik zei, nou moet even nadenken, het is zo lang geleden, hoor. Ik zei, ja, ik weet het. 450 na Christus. Opening van de deviezenhandel met België. Ze zegt, hoe kom je daar nou bij? Ik zei, nou, het staat duidelijk in het boek. De Franken komen bij duizenden ons land binnen. Hè? En dan hangt ze zo'n plaat op, jongen, van zo'n oude gozer met zo'n witte kraag, weet je wel. En dan zegt ze, kinderen, dit is Willem de Zwijger. Nou, ik zeg, weet u het zeker? Ze zegt, ja, het is hem sprekend. Ik zeg, nou, dan zal het Willem de Zwijger wel niet zijn. Hey, jongen, dan vraagt ze aan mijn buurman, vroeg ze van, noem een bekend Spaans echtpaar, hè? En die jongen zegt, een bekend Spaans echtpaar, hij zegt, ja. Alfa en Omega. Ja. Ik zei, nou, als die getrouwd waren, hadden ze niet zo'n N van elkaar afgelegen in het alfabet. Ja. Ah, jongen, geschiedenis interesseert mij niet, hè? Hier kan mij het nog schelen dat Mozart is geboren van 1756 tot 1791. Allemaal jaartallen. En waarom moet je nou zo'n geschiedenisboekje uit je hoofd leren? Zijn ze dan uitverkocht? Ja, maar sinds je de boekdrukkunst hebt uitgevonden, moeten wij alles uit ons hoofd leren, weet je wel? Dat is het enige wat je op school leert. Hoe je examen moet doen in onthouden. Maar je slaagt bij geheel onthouden. Nou, leuk. Moet je naar die vragen zien hier. Wie werd waar geboren en door wie werd hij hoe genoemd? Nou ja, broer. Hier. Hier. Hier. Hoe heet prins Bernhard zo niet waarom? Nou ja, broer. Ja, dan zeggen ze met de mammoetwet wordt alles wel beter. Jongen, bij ons op school gaat de mammoetwet niet door. Ons hoofd zegt, we hebben hier een christelijke school. Je kan niet God dienen en de mammoet, dat kan niet. Nou, maar het hoofd van onze school, dat is dan ook wel zo'n goede, waardeloze figuur, joh. Nou, maar die man, jongen, die kan helemaal niks. Die kan helemaal niks. Laatst moest hij een voorlichtingsfilm draaien. Heb hij hem achterstevoren ingezet. Nou, ik heb gelachen, jongen. Oh. Jongen, dan zag je allemaal kleine kinderen in het niet verdwijnen, weet je? Nee. Hey, en aan het slot, hè, daar kwam het begin. Nou, dat was het einde, jongen. Dan zag je die vader en die moeder, die komen de bed uit, weet je wel, gauw aankleden naar het stadhuis. Nou, maar dat is een waardeloze figuur, jongen. Het enige wat het hoofd kan invallen. Nou. Nou. Laatst was de gymjuf ziek, toen moest het hoofd gymnastiek geven. Nou, jongen. Maar dat was dan ook wel zo goed waardeloos.

0: Jongen, die man die weet niks van gym af. Dan zit hij als ik één keer fluit, spring je omhoog. Als twee keer fluit, spring je langzaam omlaag. Maar als je die tweede fluit niet hoort, dan hang je. Nou, en dan was die gymjuffrouw weer beter, jongen. Nee, maar toen werd de dominee ziek. Nee, maar dan moest dat hoofd godsdienst geven. Dat was wel zo goed waardeloos, jongen. Ja, maar jongen, die man die weet van godsdienst niks af. Die gelooft zelf niks. Ik heb mezelf tegen de dominee horen zeggen... ik vind de kerk een zinkend schip. Ik ga voor het zinken de kerk uit. Nou. Die man die gelooft zelf niks in, die moet ons godsdienst... Nou, ja, je weet hoe het gaat, het is een christelijke school, dus wij moeten eraan geloven. Nou, maar ik zou je wel vertellen, dat hoofdjongen, die dankt ons die weer op zijn blote knie, die dominee weer beter was, hoor. Schreef hij ook op het bord, God is goed, dominee is beter. Ik heb die dominee toch een keer op de kast gehad, jongen. Oh, die man, jongens, dat de hele les zat hij maar van God is overal. Ik zeg, oh ja. Hij zegt, jazeker. Ik zeg, ook bij ons in de tuin. Hij zegt, jazeker. Ik zeg, nou, dat kan niet, we hebben geen tuin. Man, gelijk giftig, jongen. Die kan niet ergens een verlies, weet je, hoor. Ja, ja. Nee, maar dan krijgen we nog een proefwerk, jongen.
1: Hoveniers en Groencentrum Wenninghof in Meddo is continu in beweging. Communiceren met u, maar ook met onze branche, vinden wij zeer belangrijk. Wenninghof is uw partner bij het ontwerpen, aanleggen en onderhouden of renoveren van tuinen en groenvoorzieningen. In ons prachtige groencentrum vindt u onder andere een ruim assortiment vaste planten, heesters, bomen, klimplanten, fruit en zaden, een cadeaushop en krijgt u advies op maat. En Wenninghof heeft een beplantingsservice. Voor meer informatie www.wenninghof.nl of bel 0543 56 93 02. Tuin en groen, er is altijd wat moois te doen.
2: Slingeland FM met het nieuws van 6 uur.
3: Levi van Eck met het NOS-journaal. Een financieel medewerker van de rechtbank in Haarlem is ontslagen omdat hij jarenlang geld van de rechtbank achteroverdrukte. Dat meldt het Financiële Dagblad. Het ging om zo'n 150.000 euro. De betalingen werden vorig jaar ontdekt bij een interne controle. Na onderzoek bleek dat de man al sinds 2018 contante bedragen verduisterde en geld naar zichzelf overmaakte zonder dat iemand bij de rechtbank dat was opgevallen. De frauderende medewerker overleed kort na zijn ontslag, waarna het strafrechtelijk onderzoek tegen hem werd stopgezet. Na een steekincident in de Groningse plaats Winschoten gisteravond zijn in totaal 8 mensen opgepakt. De politie kreeg een melding over een incident op straat. Agenten konden toen vrijwel direct 5 mannen oppakken. Korte tijd later vond de politie 3 mensen met steek- en snijwonden, onder wie een minderjarige. Ook zij zijn toen opgepakt. Na de natuurbrand bij het Harde zijn nog meerdere warme plekken in de grond. Die worden in de gaten gehouden met warmtebeeldcamera's, zodat het vuur niet opnieuw kan oplaaien. Vanochtend gaf de brandweer het zijn brandmeester. Het vuur brak woensdag uit op een militair oefenterrein. Of de brand ook is ontstaan door een oefening, wordt nog onderzocht. De brandweer was dagen bezig met blussen, samen met ploegen uit het hele land. In Vlissingen is een minderjarige opgepakt die een foto op sociale media had gezet waarop een mogelijk vuurwapen te zien was. In het huis van de verdachte vonden agenten het mogelijke wapen, soft- en harddrugs en een grote hoeveelheid contant geld. De spullen zijn in beslag genomen. Het weer, het is nu nog op veel plaatsen zonnig, maar de komende uren neemt de bewolking toe vanuit het zuiden. Later vanavond volgen wat stevige buien waarbij er flink wat regen kan vallen en ook onweer en

0: windvlagen mogelijk zijn. Morgen is het bewolkt en vallen er wat buien en dan wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Een geluksmoment is dichterbij dan je denkt. Hesseling Koffie schenkt geluk.
2: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Boekhandel Kramer, De Gulle Smit, Ivo Schilderwerken, Autoservice Veldboom.
3: Nu, Slagershow.

0: tot 8 uur de Slagershow met Björn Wedding.
1: Een hele goede avond en fijn dat u weer luistert naar een nieuwe aflevering van de Slagershow bij uw eigen Slingeland FM. Ja, wat is de week toch weer snel voorbij gevlogen. Voordat je het weet is het weer weekend, is het weer zaterdagavond iets over de klok van 6 uur. En dat betekent dat uw radio de komende 2 uur geheel in het teken staat van de Duitsstalige slagermuziek. En jawel hoor, het is de eerste zaterdag alweer van de maand. Dat betekent dat de 2e uur geheel in het teken staat van de gouden oude slagermuziek. Dus zeker de moeite waard om te blijven luisteren. Begonnen zijn we met Sonja Liebing van de album Liebe ist für alle da. Heeft ze voor u gezongen Kom zing mit mir. Ik heb Christina Stürmer voor u klaarstaan, überall zu Hause. En we beginnen met Bernhard Brink, Stärker als die Ewigkeit. Ik wens u veel luisterplezier.

Hij is niet meer weg te denken uit de slagerwereld tegenwoordig. Ben Zucker met zijn grote hit De Zonne Entgegen. Chris Krono heb ik voor u klaarstaan met Mega. We beginnen met de Stereo Act featuring Lena Marie Engel. En die hebben een hit opgenomen van Nena en weer in een nieuw jasje gestoken. 99 luchtballons.

U hoorde Anna-Karina Wojcik, Liebe ist ein Wunder. We gaan zometeen verder met Elke Sanders, Ich tanze ohne dich. Maar eerst neemt Oliver Heid ons mee naar de zomer, naar Griekenland. Ich denk an Rhodos.

natuurlijk mogen ook de duetten niet in mijn radio-uitzending ontbreken. En dat deden we vanavond dan met Saskia Lippien en Daniel Sommer. Das war so nicht geplant. Ross Anthony gaat danken voor uw zingen. We beginnen met Sarah Engels, Te amo mi amor. Ich bleib

Maite Kelly, Ik zing mijn lieder. En ik kijk even op de klok. Zo langzaam komen we alweer aan het einde van de eerste uur van de Schlagershow. Maar niet getreurd. Na reclame, nieuws en reclame ben ik uiteraard nog tot aan de klok van 8 uur bij u terug. En ja, ik zei het al, het is de eerste zaterdag van de maand. Dat betekent het tweede uur staat weer geheel in het teken van de gouden oude slagers. Van Howard Carpendale tot Udo Jurgens, Vicky Leandros, Roland Keizer. Van alles komt er voorbij, dus blijft u gezellig luisteren. We gaan eruit met Frankfurt Oder van Bosse en Anna Loos. Heel graag tot zometeen.

0: Slingeland FM. Met het nieuws van 7 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. In Oostenrijk is een verdachte opgepakt in het onderzoek naar vergiftigde potjes babyvoeding van het merk Hip. De verdachte is een man van 39. Hij probeerde het bedrijf af te persen en eiste 2 miljoen euro. Er werden 5 potjes babyvoeding met rattengif gevonden in Oostenrijk, Tsjechië en Slowakije. Er was nog niet van gegeten. De potjes waarmee was gerommeld hadden een witte sticker met een rode cirkel en waren al geopend. In Oostenrijk wordt nog naar 1 zo'n potje gezocht. Een financieel medewerker van de rechtbank in Haarlem is ontslagen omdat hij jarenlang geld van de rechtbank achterover drukte. Dat meldt het Financieel Dagblad. Het ging om zo'n 150.000 euro. De betalingen werden vorig jaar ontdekt bij een interne controle. Na onderzoek bleek dat de man al sinds 2018 contante bedragen verduisterde en geld naar zichzelf overmaakte zonder dat iemand bij de rechtbank dat was opgevallen. De frauderende medewerker overleed kort na zijn ontslag, waarna het strafrechtelijk onderzoek tegen hem werd stopgezet. Duizenden meters aan rechte sloten en beken in de provincie Utrecht moeten weer gaan kronkelen. Ook komen er extra bomen en struiken langs het water. Daardoor moet de variatie in de natuur terugkomen. Vroeger werden de sloten juist recht gemaakt, maar in perioden zonder neerslag valt een beek dan snel droog. Het herstel van de sloten en beken kost 6 miljoen euro. Gewapende mannen hebben voor de kust van Jemen een olietanker gekaapt. Het geënterde schip vaart nu richting Somalië. Piraterij komt vaker voor in de Golf van Aden. Vorige maand waren er ook al meerdere incidenten waarbij schepen gekaapt werden. Het weer, het is nu nog op veel plaatsen zonnig, maar de komende uren neemt de bewolking toe vanuit het zuiden. Later vanavond volgen wat stevige buien waarbij er flink wat regen kan vallen en ook onweer en windvlagen mogelijk zijn. Dit was het NOS-journaal.
2: Op zoek naar echt vers brood en banket? Kom naar de Warme Bakker in Winterswijk. Hier vind je de unieke combinatie van bakkerij en winkel onder één dak. Goed bereikbaar, met ruime parkeergelegenheid. Dus je stapt zo binnen voor vers gebakken brood, heerlijke belegde broodjes en ambachtelijk banket. Kom langs, proef het verschil en vier de smaak van de Achterhoek. Brood en banketbakkerij ter Wemer Bischof. Elke dag vers.

0: elke dag bijzonder. Buisbalotstraat 7 in Winterswijk. Telefoon 0543 569 777.
1: Nu, Slagershow.

Hello Again van Howard Appendeel hoorde u. En ik zeg hello again en welkom terug bij deel 2 van de Sluikershow. En jawel, het is de eerste zaterdag van de maand. Dat betekent dat tot aan de klok van 8 uur uw radio geheel in het teken staat van Duitsstalige gouden oude slagermuziek. Van Gigi Anderson, Roland Keizer, Udo Jurgens, Vicky Leandros. Van alles komt er voorbij, dus blijft u gezellig luisteren. Ik ga zo meteen verder met de Chris Roberts. Du kannst nicht immer 17 zijn. En beginnen met Pauline Wagner. Zij gaat een grote hit zingen van Vicky Leandros. Ich liebe das Leben. Ik wens u dit tweede uur ook heel veel luisterplezier.

De groep Dreimal Eins hoorde u met Liebeskummer loont zich niet. Ik heb Romy en Christian voor u klaarstaan, zag aan een grote hit zingen van Cindy en Bert, immer wieder zondags. Maar eerst beginnen we in ons eigen land. U kent ze nog wel, de groep BZN, afkomstig uit de Volendam. Ja, ze zongen vooral in het Engels en op het laatst ook veel in het Nederlands. Maar wat vrij weinig mensen weten is dat ze ook aan aantal Duitse nummers hebben opgenomen. Helaas waren ze in Duitsland niet zo succesvol als in Nederland. Maar ja, ik heb er toch eentje voor je meegenomen, want het blijft gewoon leuke muziek om naar deze bekende, zeer succesvolle Nederlandse band te luisteren. Hier is BZN met Ben der Benjamin.

Wat blijft het toch heerlijk om naar die oude slagermuziek te luisteren. En de laatste artiest die voorbij kwam, die kende u ongetwijfeld. En dan heb ik het natuurlijk over Udo Jürgens met Vielen Dank für die Blumen. Ja, hij is helaas niet meer onder ons, maar zijn muziek zal natuurlijk altijd blijven voortbestaan. En zijn nummers blijven altijd prachtig om te draaien. Verder met de Gigi Anderson en het gezellige Cheerio. Ja, we maken er gewoon een feestje van. We beginnen met de Vicky Leandros, ook een heel bekend nummer van haar. Theo, Viva Naglots.

Beatrice Ekli heeft een heerlijke gouden ouwe voor u gezongen van Juliane Weerding. En een van de favoriete nummers van de radiopresentator om uit te spreken. Wenn du denkst, du denkst, dan denkst du, nu du denkst. Ik heb Astrid Hartsperker voor u klaarstaan. Zag het een nummer zingen wat oorspronkelijk is uitgebracht in het Nederlands door Benny Nijman. Waarom fluister ik je naam nog? En nu getiteld Dan roef ich wieder deine namen. Maar we beginnen met Roland Keizer en Shamat.

Ja, wat een heerlijke gouden oude slagermuziek op uw eigen Slingeland FM. Reinhard Meij hoort u als laatste voorbij komen met Über den Wolken. Ja, en als het gezellig is, dan vliegt de tijd helaas weer voorbij. En komt er alweer een einde aan 2 uur lang slagershow van deze week. Mijn naam is Björn Wedding, fijn dat u weer geluisterd heeft. Houdt u van de echte volkstumliedje en blaasmuziek? Luistert u dan vooral elke donderdagavond tussen de klok van 8 en 10 uur... naar de Loestieke Muzikanten. En ik ben er natuurlijk volgende week weer, zelfde tijd, zelfde zender, dus vanaf de klok van 6 uur met een nieuwe slagershow. Rest mij u nog een heel fijn resterend weekend te wensen. En dan heb ik ook

0: Hoveniers en Groencentrum Wenninghof in Meddo is continu in beweging. Communiceren met u, maar ook met onze branche vinden wij zeer belangrijk. Wenninghof is uw partner bij het ontwerpen, aanleggen en onderhouden of renoveren van tuinen en groenvoorzieningen. In ons prachtige groencentrum vindt u onder andere een ruim assortiment vaste planten, heesters, bomen, klimplanten, fruit en zaden, een cadeaushop en krijgt u advies op maat. En Wenninghof heeft een beplantingsservice. Voor meer informatie www.wenninghof.nl of bel 0543 56 93 02. Tuin en groen, er is altijd wat moois te doen.
1: Dit is Slingeland FM met het nieuws van 8 uur.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. In Leerbroek in Utrecht is vanmiddag een kind zwaar gewond geraakt nadat het door een molenwiek werd geraakt. Hoe oud het kind is en of het een jongen of meisje is, is niet bekend. Het kind is met ernstig letsel naar het ziekenhuis gebracht. Rond de molen zouden kinderen hebben gespeeld. Tijdens het draaien van de wieken werd een van hen geraakt. Burgemeester Freulich van de gemeente Vijfheerenlanden spreekt van een afschuwelijk incident. Hij zegt dat onderzocht wordt hoe het ongeluk kon gebeuren. De Oostenrijkse politie heeft een man van 39 opgepakt die ervan wordt verdacht rattengif in babyvoeding te hebben gedaan. Vorige maand werden 5 vergiftigde babyvoedingpotjes van het merk Hip gevonden in Oostenrijk, Tsjechië en Slowakije. De verdachte wilde de fabrikant afpersen en eiste 2 miljoen euro aan cryptovaluta. Van de potjes was nog niet gegeten. In de provincie Utrecht wordt zo'n 12 kilometer aan rechte sloten en beken weer krom gemaakt. Daardoor moet de natuur zich gaan herstellen. De provincie en het waterschap trekken er 6 miljoen euro voor uit. Met dat geld worden de bochten gemaakt en bomen en platten bij het water gezet. Vroeger werden de sloten juist recht getrokken, zodat het water beter afgevoerd kon worden. Maar in periodes zonder regen valt een beek dan snel droog. Ook is er nu weinig leven in en om de sloten. In de Eredivisie heeft FC Utrecht gewonnen van NAC Breda. Het werd 2-0. De doelpunten vielen pas in de laatste minuten van de wedstrijd. Door het verlies kan NAC degradatie uit de Eredivisie nauwelijks nog voorkomen. De Brabanders hebben met nog 2 wedstrijden te gaan een achterstand van zeker 5 punten op nummer 16 Telstar. Het weer. Het is nu nog op veel plaatsen zonnig, maar de komende uren neemt de bewolking toe vanuit het zuiden. Later vanavond volgen wat stevige buien waarbij er flink wat regen kan vallen en ook onweer en windvlagen mogelijk zijn. Morgen is bewolkt en buien en dan een graad of 20. Dit was het NOS-journaal.
3: Een geluksmoment is dichterbij dan je denkt. Hesseling Koffie schenkt geluk.

0: Op zoek naar echt vers brood en banket? Kom naar de Warme Bakker in Winterswijk. Hier vind je de unieke combinatie van bakkerij en winkel onder één dak. Goed bereikbaar, met ruime parkeergelegenheid. Dus je stapt zo binnen voor vers gebakken brood, heerlijke belegde broodjes en ambachtelijk banket. Kom langs, proef het verschil en vier de smaak van de Achterhoek. Brood- en banketbakkerij Ter Beme Bischof. Elke dag vers, elke dag bijzonder. Buisbalotstraat 7 in Winterswijk. Telefoon 0543 569 777.
1: Dit is Slingeland FM met het nieuws van 9 uur.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. De hulp van de buitenlandse brandweerdiensten is niet meer nodig bij het bestrijden van de natuurbranden. Minister Van Wil van Veiligheid en Justitie zegt dat de branden onder controle zijn en dat de internationale hulp daarom vandaag wordt afgerond. Donderdag vroeg Nederland buitenlandse brandweerdiensten om hulp omdat er meerdere grote natuurbranden woeden, zoals bij het Harde, Oorschot en Weert. De Nederlandse brandweer raakte overbelast. Een jong kind is zwaar gewond geraakt nadat hij of zij was geraakt door een molenwiek in Leerbroek in de Utrechtse gemeente Vijfheerenlanden. Het kind is naar het ziekenhuis gebracht. Er wordt nog onderzocht hoe het ongeluk kon gebeuren. Een lokale krant meldt dat er tijdens het draaien van de wieken kinderen speelden bij de molen. In Oostenrijk is een verdachte opgepakt in het onderzoek naar vergiftigde potjes babyvoeding van het merk Hip. De verdachte is een man van 39... Hij probeerde het bedrijf af te persen en eiste 2 miljoen euro. Er werden vorige maand 5 potjes babyvoeding met rattengif gevonden in Oostenrijk, Tsjechië en Slowakije. Er was nog niet van gegeten. De potjes waarmee was gerommeld hadden een witte sticker met een rode cirkel en waren al geopend. In Oostenrijk wordt nog naar één zo'n potje gezocht. Een financieel medewerker van de rechtbank in Haarlem heeft jarenlang geld van de rechtbank achterover gedrukt. Dat meldt het Financieel Dagblad. Het ging om een bedrag van 150.000 euro. De frauderende medewerker werd ontslagen, maar kort na zijn ontslag overleed hij. Daarom is het strafrechtelijk onderzoek tegen hem gestopt. Het weer. Vanavond trekken enkele regen- en onweersbuien van zuid naar noord over het land, met lokaal kans op hagel en harde windstoten. Morgen is het bewolkt en regent het van tijd tot tijd. Het wordt dan een graad of 20. Dit was het NOS-journaal.
3: Hoveniers en Groencentrum Wenninghof in Meddo is continu in beweging. Communiceren met u, maar ook met onze branche, vinden wij zeer belangrijk. Wenninghof is uw partner bij het ontwerpen, aanleggen en onderhouden of renoveren van tuinen en groenvoorzieningen. In ons prachtige groencentrum vindt u onder andere een ruim assortiment vaste planten, heesters, bomen, klimplanten, fruit en zaden, een cadeaushop en krijgt u advies op maat. En Wenninghof heeft een beplantingsservice. Voor meer informatie www.wenninghof.nl of bel 0543 56 93 02. Tuin en Groen, er is altijd wat moois te doen.

0: Slingeland FM. Met het nieuws van 10 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. In Leerbroek in Utrecht is vanmiddag een kind zwaar gewond geraakt nadat het door een molenwiek werd geraakt. Hoe oud het kind is en of het een jong of meisje is, is niet bekend. Het kind is met ernstig letsel naar het ziekenhuis gebracht. Rond de molen zouden kinderen hebben gespeeld. Tijdens het draaien van de wieken werd een van hen geraakt. Burgemeester Freulich van de gemeente Vijfheerenlanden spreekt van een afschuwelijk incident. Hij zegt dat onderzocht wordt hoe het ongeluk kon gebeuren. In Oostenrijk is een verdachte opgepakt in het onderzoek naar vergiftigde potjes babyvoeding van het merk Hip. De verdachte is een man van 39. Hij probeerde het bedrijf af te persen en eiste 2 miljoen euro. Er werden vorige maand 5 potjes babyvoeding met rattengif gevonden in Oostenrijk, Tsjechië en Slowakije. Er was nog niet van gegeten. De potjes waarmee was gerommeld hadden een witte sticker met een rode cirkel en waren al geopend. In Oostenrijk wordt nog naar 1 zo'n potje gezocht. De hulp van buitenlandse brandweerdiensten is niet meer nodig bij het bestrijden van de natuurbranden. Minister Van Wil van Veiligheid en Justitie zegt dat branden onder controle zijn en dat de internationale hulp daarom wordt afgerond. Donderdag vroeg Nederland buitenlandse brandweerdiensten om hulp omdat er meerdere grote natuurbranden woeden, zoals bij het Harde, Oorschot en in Weert. De Nederlandse brandweer raakte overbelast. In de Eredivisie heeft Excelsior met 3-2 gewonnen van Groningen. De Rotterdammers zijn daardoor nagenoeg zeker van een langer verblijf in de Eredivisie. Dat geldt niet voor NAC Breda. De Brabanders verloren met 2-0 van FC Utrecht en kunnen degradatie nauwelijks nog voorkomen. Het weer. Er trekken regen- en onweersbuien van zuid naar noord over het land met lokaal kans op hagel en harde windstoten. Morgen is het bewolkt en regent het van tijd tot tijd. Het wordt dan een graad of 20. Dit was het NOS-journaal.

0: Een hele goedenavond. Welkom bij Dance Confusion. Eindelijk kunnen we weer eens aanwezig zijn. Nou, we zijn zo ontzettend druk met zoveel dingen dat de radiomaker de afgelopen week compleet bij inschiet. Maar vandaag in ieder geval weer een aflevering. Dus een gepresenteerde aflevering, laat het even zeggen, van Dance Confusion. En we begonnen eigenlijk alweer een beetje met een oudje. Deze van Alesso samen met Sasha. Ze staan nog wel in de dancelijsten, maar wel helemaal onderin al. Het zal niet lang meer duren voordat ze daaruit verwijderd zijn. Destiny, zo heette dat.
1: Dit is Dance Confusion.

muziek van DJ Licious en Milo. En dat heet Forever Young. Natuurlijk in dit uur hebben we zo dadelijk nog eventjes de plaat en zijn verhaal. En gaan we eens weer even kijken in de top 3 van de Nederlandse danslijsten. Want daar zullen een hele hoop nieuwe platen in staan wat dat betreft. Maar eerst nog even deze van Cosmo Midnight en de Bamboos. En I Don't Wanna Stop.

0: mooiste verhalen achter de beste popsongs. De plaat en zijn verhaal.
1: Ik neem je mee terug naar de tijd van je voorvaderen. Je moet namelijk weten dat zij voor jou zijn gestorven. Net als al die andere miljoenen mannen die hun leven gaven voor hun vaderland. Jarenlang zaten ze vast in de loopgraven in België. Tot ze op een dag ophielden met vechten en zich verbroederden met de vijand. Want ook al was het oorlog, hun eigen wil was die avond sterker dan de wil van de machthebbers. Het was december 1914, op een koude en heldere avond. Voor één keer werden de muren tussen de strijdende partijen vergeten. De soldaten hadden op die

één avond waren ze met z'n allen één. Het leek een uitstekende les voor de toekomst, maar achteraf hebben we eigenlijk niet veel van geleerd. Nog steeds worden er levens zinloos opgeofferd en wordt er gerouwd om mannen die het slagveld niet overleven. Sinds die decembernacht in 1914 is het al meerdere keren helemaal misgegaan. Alleen de hoop is altijd hetzelfde gebleven. Laten we dus maar weer de geest van die koude avond oproepen. De wil om niet zinloos het slachtoffer te worden van oorlog en geweld. Laten we weer met z'n allen één worden. Ook al is het waarschijnlijk maar voor even.

staan nog in de top 10 van de Nederlandse danslijsten. Deze van Jennifer Lopez, samen met David Guetta en Save Me Tonight. En nieuw in die Nederlandse danslijsten is deze van John Summit, samen met Julia Church. En het heet Shades of Blue.

0: splinternieuw. Dus deze van John Summit en Julia Church en The Shades of Blue. Zometeen gaan we eens even kijken naar de beste drie platen in de Nederlandse danslijsten. Dat doen we naar dit.
1: Hey, this is Carsten and you are listening to my new single Can't Stop Loving Together with Ivana on your favorite station.

Vorige week nog op nummer 4, maar inmiddels gestegen naar de top 3 in de Nederlandse danslijsten. Op nummer 3 dus deze van Another en 45 Ultra en Talk To You. Op 2 Keigo, Khalid en Griffin.

0: Frequencies en Nathan Nicholson hoorde je en So Much Beauty. Nou, de eerste uur is al bijna weer voorbij. Zodanig natuurlijk in de tweede uur hoor je weer een mooie mix langskomen. En voor de rest wens ik je nog een heel mooi weekend verder. En nou, tot een volgende keer zullen we maar weer zeggen bij Dance Confusion.
1: Hey yo, Rock Arrow, Tony T official.

0: Hoveniers en Groencentrum Wenninghof in Meddo is continu in beweging. Communiceren met u, maar ook met onze branche, vinden wij zeer belangrijk. Wenninghof is uw partner bij het ontwerpen, aanleggen en onderhouden of renoveren van tuinen en groenvoorzieningen. In ons prachtige groencentrum vindt u onder andere een ruim assortiment vaste planten, heesters, bomen, klimplanten, fruit en zaden, een cadeaushop en krijgt u advies op maat. En Wenninghof heeft een beplantingsservice. Voor meer informatie www.wenninghof.nl of bel 0543 56 93 02. Tuin en groen, er is altijd wat moois te doen.
1: Een geluksmoment is dichterbij dan je denkt. Hesseling Koffie schenkt geluk.
2: Op zoek naar echt vers brood.

0: Een banket? Kom naar de Warme Bakker in Winterswijk. Hier vind je de unieke combinatie van bakkerij en winkel onder één dak. Goed bereikbaar met ruime parkeergelegenheid. Dus je stapt zo binnen voor vers gebakken brood, heerlijke belegde broodjes en ambachtelijk banket. Kom langs, proef het verschil en vier de smaak van de Achterhoek. Brood- en banketbakkerij Ter Wemer Bischof. Elke dag vers, elke dag bijzonder. Buisbalotstraat 7 in Winterswijk. Telefoon 0543 569 777.
1: Dit is Slingeland FM met het nieuws van 11 uur.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. In Rotterdam is vanavond een jongen van 17 gewond geraakt bij een steekpartij. Dat gebeurde in de wijk Delfshaven in Rotterdam-West. Op dezelfde plek werden op dat moment ook schoten gelost. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft nog niemand aangehouden. Zo'n 30 tot 40.000 mensen zijn vandaag afgekomen op een illegale rave op een militair oefenterrein in Frankrijk. Gisteren kwamen ook al zo'n 20.000 mensen op het feest af. Het terrein wordt sinds 1917 gebruikt voor munitietesten en er liggen mogelijk onontplofte mijnen van 150 jaar oud. Autoriteiten waarschuwen daarom ook voor explosiegevaar en stellen dat het terrein ongeschikt is voor feesten. De Franse politie deelde tientallen bekeuringen uit, voornamelijk voor drugsbezit. In Leerbroek in Utrecht is vanmiddag een kind zwaar gewond geraakt nadat het door een molenwiek werd geraakt. Hoe oud het kind is en of het een jongen of meisje is, is niet bekend. Het kind is met ernstig letsel naar het ziekenhuis gebracht. Rond de molen zouden kinderen hebben gespeeld. Tijdens het draaien van de wieken werd een van hen geraakt. Burgemeester Freulich van de gemeente Vijfheerenlanden spreekt van een afschuwelijk incident. Hij zegt dat onderzocht wordt hoe het ongeluk kon gebeuren. In de Eredivisie is Ajax-PSV geëindigd in een 2-2 gelijkspel. Mika Gods redde in de blessuretijd een punt voor de Amsterdammers, die nog altijd hopen op Champions League voetbal volgend seizoen. Eerder vanavond wist Excelsior met 3-2 te winnen van Groningen. De Rotterdammers zijn daardoor nagenoeg zeker van een langer verblijf in de Eredivisie. Dat geldt niet voor NAC Breda. De Brabanders verloren met 2-0 van FC Utrecht en kunnen degradatie nauwelijks nog voorkomen. Het weer, regen en onweersbuien trekken van zuid naar noord over het land, met lokaal kans op hagel en harde windstoten. Vannacht nemen de buien weer af. Morgen is het bewolkt. In de loop van de dag opnieuw kans op regen en onweer. Het wordt dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Nu, Dance Confusion. Dit is Dance Confusion met Peter van der Wel.
3: In the mix.

0: Slingeland FM. Met het nieuws van middernacht.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Regen- en onweersbuien zorgen plaatselijk voor overlast. De grote hoeveelheid neerslag in korte tijd kan op sommige plaatsen wateroverlast veroorzaken. De droge grond neemt water slecht op, waardoor het wegstroomt en niet wordt geabsorbeerd. Speciale brandweerteams die te voet bezig waren met het blussen van de natuurbrand bij Budel moesten stoppen. Volgens Omroep Brabant moesten ze het bos uit vanwege het onweer. In Rotterdam is vanavond een jongen van 17 gewond geraakt bij een steekpartij. Dat gebeurde in de wijk Delfshaven in Rotterdam-West. Op dezelfde plek werden op dat moment ook schoten gelost. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft nog niemand aangehouden. Zo'n 30 tot 40.000 mensen zijn vandaag afgekomen op een illegale rave op een militair oefenterrein in Frankrijk. Gisteren kwamen ook al zo'n 20.000 mensen op het feest af. Het terrein wordt sinds 1917 gebruikt voor munitietesten en er liggen mogelijk ontplofte mijnen van 150 jaar oud. Autoriteiten waarschuwen daarom ook voor explosiegevaar en stellen dat het terrein ongeschikt is voor feesten. De Franse politie deelde tientallen bekeuringen uit, voornamelijk voor drugsbezit. In de Eredivisie is NEC tegen Telstar geëindigd in een 1-1 gelijkspel. De wedstrijd in Nijmegen lag een half uur stil vanwege onweersbuien. Ajax-PSV eindigde ook in een gelijkspel met 2-2. PSV stond lange tijd voor, maar Ajax wist in de blessuretijd nog de gelijkmaker te scoren. En eerder op de avond won Excelsior met 3-2 van Groningen. En NAC Breda die verloor met 2-0 van FC Utrecht en kan daarmee degradatie nauwelijks nog voorkomen. Het weer, regen en onweersbuien trekken van zuid naar noord over het land, met lokaal kans op hagel en ook harde windstoten. Vannacht nemen de buien weer af. Morgen is het bewolkt, in de loop van de dag opnieuw kans op regen en onweer met een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.

0: Slingeland FM. Met het nieuws van 1 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Regen- en onweersbuien zorgen plaatselijk voor overlast. In Nijmegen werd de voetbalwedstrijd tussen NEC en Telstar een half uur stilgelegd vanwege het onweer. Omdat de grond erg droog is, wordt het water slecht opgenomen en kan er op

sommige plekken wateroverlast ontstaan. In Brabant zorgde het slechte weer voor problemen bij het blussen van de natuurbrand bij Budel. Speciale brandweerteams die te voet bezig waren met het blussen moesten vanwege het onweer stoppen. De brandweer blijft wel blussen met brandweerwagens. De hulp van buitenlandse brandweerdiensten is niet meer nodig bij het bestrijden van de natuurbranden. Minister Van Weel van Justitie en Veiligheid zegt dat de branden onder controle zijn en dat de internationale hulp daarom gisteren is afgerond. Donderdag vroeg Nederland buitenlandse brandweerdiensten om hulp omdat er meerdere grote natuurbranden woeden, zoals bij Het Harde, Oorschot en Weert. De Nederlandse brandweer raakte overbelast. Tienduizenden mensen zijn afgekomen op een illegale rave in Frankrijk. Het feest wordt gehouden op een militair oefenterrein waar mogelijk nog onontplofte mijnen van 150 jaar oud liggen. De Franse autoriteiten waarschuwen daarom de feestgangers voor explosiegevaar. Er zijn tientallen mensen aangehouden. En Max Verstappen start komende dag op de tweede positie bij de Grand Prix van Miami. Verstappen was tijdens de kwalificatie minder dan 0,2 seconden sneller dan Kimi Antonelli, die pole position veroverde. Bij de sprintrace werd Verstappen vijfde. De Formule 1-race in Miami is komende avond. En het weer, regen en onweersbuien trekken van zuid naar noord over het land, met lokaal kans op hagel en harde windstoten. Vannacht nemen de buien af, komende dag is het bewolkt, maar in de loop van de dag opnieuw kans op regen en onweer. Het wordt een graad of 20. En dit was het NOS Journaal.

0: 3, weer een uur Slingeland FM. Dit is Slingeland FM met het nieuws van 2 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. De Amerikaanse president Trump zegt het nieuwe voorstel van Iran te gaan bestuderen. Maar hij zegt ook dat hij niet verwacht dat het acceptabel is. Sinds 3 weken is er een staakt het vuren tussen de VS en Iran. Trump benadrukt dat er een mogelijkheid is dat de luchtaanvallen op Iran zullen worden hervat. Iran zou volgens hem nog niet de prijs hebben betaald voor wat het land de mensheid heeft aangedaan. Iran liet gisteren weten klaar te zijn voor zowel diplomatie als oorlog. Volgens de Iraanse vice-minister van Buitenlandse Zaken ligt de bal nu bij de VS. Over de inhoud van het nieuwe voorstel is niets bekend. Een jongen van 17 is gewond geraakt bij een steekpartij in Rotterdam. In dezelfde straat werden rond dat moment ook